Electric Sandwich met China uit 1972. En in datzelfde jaar verscheen Das Gewitter van Uwe Chicora und seine Gruppe. En uit die plaat komt deze Deine Augen. U luistert nog steeds naar Radio Centraal en Zetbeeld tot 10 uur.

Hij vindt Arset uit Noorwegen, gitarist, verscheen in 2021 zijn album Phantasmoria of a Different Kind of Journey. En daarop deze Duloc the Cat's Eye. Een jaar later, in 2022, verscheen Antelopers, Earthlings of Pink Dolphins. Zo heette de plaat Pink Dolphins. En Antelopers was het geesteskind van de drummer Jason Nazari, die samen met Jamie Branch een plaat maakte. Dus Pink Dolphins verscheen na de dood van Jamie Branch, die voortijdig, veel te vroeg, overleden is. Trompetist, jazz-trompetist, verscheen op International Anthem. Dit is Earthlings.

Earthlings van Billy Cobham en daarvoor ook Earthlings door Antiloper, maar een totaal andere Earthlings was dat op Pink Dolphins. Dit was Billy Cobham in 1976 live in New York City, de Hofstra Playhouse. En ik heb dat gekocht omdat daar twee covers stonden van Zappa. En dat hoeft ook niet te verbazen aangezien George Duke meespeelde, maar ook John Scott Cofield. En dan nu Tibet. Niet Tibet, maar wel Tibet. De Ginkgo Monica uit Tibet en de Libation Dorée staat ook op een compilatie van Okora met daarop muziek van over alle continenten, waaronder dus ook Tibet. En dat is geen continent, maar wel een onderdeel van een continent. Thank you.

Goedemiddag. Iets na tweeën weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky en straks een stukje Crucial P met Old School Style. Maar ik heb al nieuwe dingen meegebracht en u hoort al deze prachtige ritme op de achtergrond. Down in Jamaica, de track van Culture uit 1979 alweer te vinden op hun album Kumbolo. En het is nog eens opnieuw uitgebracht door Irie Eyes. Zij hadden hem al eens gereedited in 2017, maar nu is hem nog eens opnieuw gedaan met een aantal extra versions erbij op een One Rhythm album. En uiteraard, de tracks zijn weer gedaan door Mafia en Fluxie en deze nieuwe dub is ook wel very nice. Maar we gaan de vocals laten komen. Eerst King Lorenzo met Show Some Love.

Inderdaad, Radio Centraal, via de 106.7 FM. Beluisterbaar via internet ook, wereldwijd, radiocentraal.be. En DAB Plus komt hier voorbij gesnord. Thuisreis tot 12 uur. Een stukje uit de soundtrack voor de film 2001 A Space Odyssey. Film van Stanley Kubrick uit 1968. Atmospheres, of Ouverture Atmospheres van Giorgi Ligeti. Filmmuziek van Giorgi Ligeti op die soundtrack en ook in de uitzending vandaag. Andere coördinaten, ingrediënten zal ik na deze muziek erbij betrekken.

Vandaag in Thuisreis. Thuisreis naar Amsterdam. In 1984, vanuit Maastricht. In 1984 verscheen het boek van Dick Rijmakers, De Methode. Ik zal er tijdens Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur uit voorlezen. Overigens uit een heruitgave uit 2014. Doorheen de uitzending veel muziek van Dick Rijmakers. Uit de box met drie cd's, The Complete Tape Music of Dick Rijmakers. Een uitgave uit 2006. En uit de box met vijf cd's, Popular Electronics, Early Dutch Electronic Music from Philips Research Laboratories, 1956 tot 1963, verschenen in 2004, die box. Daaruit werk van Dick Rijmakers en van zijn alter ego Kit Balta. Er zit ook veel werk van andere componisten in die box, maar die komen vandaag niet aan bod. Ergens halverwege de jaren 60 vroeg filmmaker Stanley Kubrick aan Dick Rijmakers muziek te componeren voor zijn film 2001 A Space Odyssey, die in de maak was en in 1968 werd uitgebracht. Dick Rijmakers ging niet in op het voorstel van Stanley Kubrick. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van 2001 A Space Odyssey, hernomen in een bioscoop in Amsterdam in 1984. Mogelijk, kan je stellen, denk ik. Veel muziek van Giorgi Ligeti, ook van Richard Strauss, Johann Strauss Jr. en anderen komt die uitzending vandaag. Verder een keus uit Nederlandstalig werk op vinylsingles uit de jaren 60, gevonden in een platenbak in 1984. In werkelijkheid is het een keus uit de compilatie-cd Beat Hut is Prop, volume 2, verschenen in 1999. Een compilatie met Nederlandstalig werk uit de jaren 60, daaruit werk van Fabien Collin, Antwerpenaar. Hut, Ronnie en de Ronnies, André van Duin, Rolf de Meijer en Willem O.P. Schepper. Verder een keus uit het laatste studioalbum van groep 1850... Paul Jandri, verschenen in 1974 of is het 1975. Eind jaren 60 migreerde groep 1850 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Ze stopte in 1976. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken, nieuwe films. Frontera, geregisseerd door Judith Colel. En The Invite, geregisseerd door Olivia Wilde. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben geweest naar het FOAM, het Fotografiemuseum Amsterdam, in Amsterdam aan de Keizersgracht 609. Daar zijn drie tentoonstellingen geopend waar ik over zal praten. Nadav Kander, The Edge of Things, nog te zien trouwens tot 31 januari 2027. Dat geldt ook voor de tentoonstelling van Hailun Ma, Hometown, een Chinese fotografe. Kertana Kunat, Not What You Saw, die is te zien tot 27 november dit jaar. Zo, dat zijn de ingrediënten van deze thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht.

Ja, de main title van 2001 A Space Odyssey. Also sprak Zarathustra, hoorde u, van Richard Strauss. Een compositie uit 1896, in de uitvoering zoals op de soundtrack van de film van Stanley Kubrick staat. Zometeen Kit Baltan komt eraan, maar even toch een paar dingen zeggen. Dick Rijmakers, geboren in Maastricht in 1930, overleed in Den Haag in 2013 op 83-jarige leeftijd, was componist, muzikus, theatermaker, theoreticus, pionier van de elektronische muziek en de tapemuziek, werkte ook onder zijn alter ego Kit Baltan. Studeerde piano aan het conservatorium in Den Haag. Werkte bij Philips Electronics NV in Eindhoven in de periode 1954 tot 1960. In 1960 tot 1962 was hij wetenschappelijk medewerker van de Rijksuniversiteit in Utrecht. Van 1963 tot 1966 werkte hij in een zelf opgerichte studio voor elektronische muziek in Den Haag. Een studio die hij zelf oprichtte samen met componist Jan Boerman. En het is allicht in die periode dat hij door Stanley Kubrick werd benaderd om muziek te maken voor zijn film 2001 A Space Odyssey. Van 1966 tot aan zijn pensionering in 1995 was hij docent elektronische en hedendaagse muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En vanaf 1991 docent muziektheater aan datzelfde conservatorium plus aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Dus heel lang docent geweest. Die kraaienmakers zijn ook heel veel muziektheater gerealiseerd. Wat klaarstaat is onder de naam Kit Baltan uitgebracht op LP in de USA in 1962. Dus dit is wel, neem ik aan, wel wat Stanley Kubrick heeft kunnen beluisteren van Dick Rijmakers in die periode. Ook Song of the Second Moon staat erop. Dat is de, ja, hoe noem je dat dan? Aanzet tot populaire muziek, populaire elektronische muziek. En wordt gezien wereldwijd als de vroegste experimenten in die richting. Hij heeft er ook twee gemaakt. Maar wat ik heb klaarstaan is Kit Baltan Mechanical Motions. En in de USA werd het uitgebracht onder de titel The Raymakers. Dat wil dan zeggen de wijze waarop inwoners van de USA de naam Raymakers uitspreken. Dat zou dan kunnen zijn The Raymakers. Het is een stuk van 7 minuten uit 1960. En ik ga dat in enkele keren brengen, afgewisseld met Giorgi Ligeti, Requiem for Soprano, Mezzo Soprano, Two Mixed Choirs and Orchestra uit de soundtrack 2001, A Space Odyssey. En het werk van Giorgi Ligeti is uit 1965. Zo, ik wil nog iets zeggen, ook inderdaad, dat hij dat op LP uitgebracht in de USA. Er zijn veel verschillende versies, onder de naam de Electrosonics. Electronic Music, in 1962 uitgebracht. Dat was een samenwerking met Tom Disseveld. En af en toe staat er ook hier en daar een verkeerde quotering van wie wat gecomponeerd heeft. Dit wordt op een aantal plaatsen toegeschreven aan Tom Disseveld, maar het is wel degelijk Dick Rijmakers, of bij Kit Baltan, die The Raymakers heeft gerealiseerd. Ja, oké, we beginnen ermee. En dan begin ik iets later aan mijn eerste filmbespreking voor vandaag. Kit Baltan.

De film Frontera. Een historisch drama, Spaans-Belgische co-productie, geregisseerd door Judith Colel, een regisseuse uit Barcelona. Scenario Miguel Ibáñez Monroy en Gerard Jiménez Forner. Cinematografie Andreu Adam Rubiralta. Allemaal Spaanse namen. Dan de soundtrack, muziek. Geslaagde soundtrack door Lisa van der A. Dan bij de vertolkingen. Miki Esparbe speelt de hoofdrol als Manuel Grau. Een douaneambtenaar. Iemand die de leiding heeft over de douane in een klein Spaans grensdorp in 1943. Daar is de setting. Niet zo ver van Sort, dat is een iets groter dorp. Toch al wel meer dan 20 kilometer binnen Spanje, kunnen we zeggen. Dus begin is er een drama van het gegeven dat er komen Joden die willen langs Spanje, die willen over de grens over naar Spanje. En dat is ook een historisch gegeven. Er zijn Joden die Frankrijk ontvluchten, dan via Spanje naar Portugal konden. En naar het UK bijvoorbeeld. Maar er is een wisselend beleid vanuit Spanje. Dus het is het regime onder dictator generaal Franco. Is neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Maar dus zoals ik zei, gespannen verhoudingen, wisselende zaken. En op dat moment dat daar een groep Joden aankomen, krijgen ze geen visum. Ze mogen niet binnen. En er is een nieuwe SS-officier die nieuw is. De plaats is, dat grensgebied is toegewezen. Rudolf Meijer, trouwens een opmerkelijke vertolking van Joren Seldeslachts, Belgische acteur uit Leuven, spreekt ook heel goed Spaans, die officier, Spaans, en geeft de bevelen in het Duits aan zijn manschappen. Dus die introduceert zich daar. Dan heb je nog in de vertolkingen Kevin Janssens, bespeelt Jérôme, een Franse mensensmokkelaar. Maar je ziet ook in een aantal beelden dat hij toch wel betrokken is en risico's neemt. Ook een beetje ook voor zijn eigen leven in gevaar brengt. Dus dat is wat te zien is. En dan zijn er nog een aantal andere personages. Dus dat is het gegeven. Ik moest even wat opgezocht rond hoe het was, de situatie in Spanje van Joodse vluchtelingen. Er was ook een kamp waar ze eventueel bijeengebracht werden, kamp Miranda de Ebro. En dus gewisselende zaken. En die ambtenaar daar, vorige week mocht het nog wel. Kon hij nog een visum geven, nu niet. Dus dat is een beetje de teneur. En allerlei spanningen. De burgemeester, en een vrouw die een café heeft, die ook nogal vrijuit spreekt. Dus het is binnen het kader van Spanje, toch de dictatuur, de burgeroorlog, die sfeer. Maar in een afgelegen, heel klein dorp, wel aan de grens, waar natuurlijk in 1943 een specifieke betekenis heeft. De moeite, alleszins, deze film. Ik kan het zo laten, zonder meer details te geven. Dat is het de teneur van Frontera, geregisseerd door Judith Colel. Fabien Collin, artiestennaam van een Antwerpenaar, geboren in 1950... Hij heeft 3 singles uitgebracht. De eerste was in 1966 op 16-jarige leeftijd. En dan nog 2 op 17-jarige leeftijd. En wat nu klaarstaat, heeft hij uitgebracht op 17-jarige leeftijd. Is de cd die ik in de cd-speler heb gestoken. Daar staat een foto op van Fabien Collin. Wordt gearresteerd in Antwerpen in 1967. Er was turbulentie rond druggebruik en weet ik veel. Nadien is hij rondgetrokken in Europa. En is in Zwitserland terechtgekomen bij de Jesus People. Heeft afstand genomen van zijn artistiek verleden en woont nu in de rand van Antwerpen onder zijn eigen naam, die ik niet bij de hand heb, maar ik wil het ook niet per se geven. Hij is nog steeds actief in de evangelische beweging. Dus een contrast toch wel met wat hij doet in die muziek, maar misschien is het contrast ook weer niet zo groot. Kun je zeggen, ja, waarom niet? We kunnen het even laten horen. Dat is Ophoepelen. Komt uit zijn tweede single Water en Brood, Nachtmerrie nummer 1. Fabien Collin op 7.

Ja, Johann Strauss Junior, dacht ik wel. Met inderdaad Der an der schönen blauen Donau uit 1867. De film Die Invite, geregisseerd door Olivia Wilde. Een film die heel veel aandacht heeft gekregen. Ja, in tegenstelling tot Frontera, kunnen we toch ook wel zeker wel zeggen. Die Invite, met een scenario van Will McCormack en Rashida Jones, gebaseerd op de film Sentimental, een Spaanse film. Spaans-Catalaanse film met regie en scenario van Cesc Gay. Film uit, even kijken, heb ik die genoteerd, 2020. En die film was gebaseerd door Cesc Gay op zijn eigen toneelstuk uit 2015. Nu, die film Sentimental heeft heel wat remakes gekend in Italië, Zwitserland, Frankrijk, Zuid-Korea. En er komt ook een Belgisch-Nederlandse versie aan, De Bovenburen. Het staat Belgisch-Nederlandse productie, maar het is wel met een Nederlandse regisseur en scenarist en enkel Nederlandse acteurs en actrices. Dus ik denk wel dat we kunnen zeggen toch eerder een Nederlandse film die eraan komt, begin volgend jaar. De versie uit de USA, die Invite, die is nu te zien. En vertolking, ik heb hier nog, even kijken wat nog. Cinematografie Adam Newport Berra. Het speelt zich af in een appartement, in enkele kamers van een appartement. Dus het heeft al een toneelmatig element. Met vier personages. Er komen niet meer dan vier personages in beeld. In het begin zijn er enkele. Ja, ik zal zo meteen bij de inleiding nog een paar dingen zeggen. Maar de vier kernpersonages: Seth Rogen als Joe, muziekdocent. Olivia Wilde als Angela, zijn vrouw, huisvrouw en ook moeder van hun kind, dat afwezig is bij het moment dat de film gesitueerd is, zullen we maar zeggen, of ja, de actie plaatsgrijpt. Dan zijn er Penelope Cruz als Pina en Edward Norton als Hawk, de bovenburen. Je ziet in het begin dat Joe een weinig gemotiveerde indruk maakt als muziekdocent. Doen hem wat verder daar, terwijl ze op het podium aan het musiceren zijn, de leerlingen. En dan gaat hij met zijn fiets naar huis door een heel heuvelig parcours, kunnen we zeggen. Komt aan, blijkt dat zijn vrouw de bovenburen heeft uitgenodigd voor een etentje. Hij wist daar niets van en er ontstaat gekibbel, ruzie. En opmerkelijk ook de manier waarop die ruzie met muziek wordt begeleid. Dus die muziek van, heb ik hier genoteerd, Devonte Hines als componist van de soundtrack. En met snaarinstrumenten, cello, viool. Dat is het waarop het toch iets muzikaals krijgt, het gekibbel. Ja, het moet een beetje muzikaal zijn, want het is niet de eerste keer, ook niet de laatste keer dat ze tegen elkaar ingaan, kunnen we zeggen. Dat is de sfeer van het koppel daar. En wat de bovenburen betreft, ze komen langs, maar we mogen het niet hebben over de enorm luidruchtige seks die hebben. En Joe wil daar absoluut iets over zeggen. En Angela wil dat eigenlijk niet. En is ook wel wat geïnteresseerd in de manier waarop die bovenbuurvrouw klaarkomt op zo'n luidruchtige manier. Hoe doe je dat? Dat is zo'n beetje de sfeer. Want het zijn veertigers, het koppel Joe en Angela. En dan ontstaan en komen ze langs. Dus Pina en Hawk. En dan ontstaat er een situatie. De voeding die ze heeft aangebracht blijkt niet zo succesvol te zijn, zoals ook al uit de trailer blijkt voor Pina. Die moet dat niet hebben, dus we kennen elkaar niet. En uiteindelijk leren ze elkaar kennen. En ik kan er ook niet veel details over geven. Er zijn wel, je kan gewoon heel het verhaal nemen, kan wel terugvinden als je dat zou willen, maar dat ga ik hier niet doen natuurlijk. Maar het is wat de regisseuse heeft verkondigd, Olivia Wilde, is dat de vier acteurs en actrices, dat die dus een sterke inbreng hebben in het scenario, het uiteindelijke scenario kan je dan zeggen, maar dat ze gevarieerd hebben op het scenario, dat ze dingen hebben aangebracht, toegevoegd, dus dat is eigenlijk ook een element.
Zoiets, ja. En de term komedie heb ik ook ergens gewonnen. Dat is zeker geen komedie. Ja, toch tragicomedie, waarbij de balans tussen het tragische en het komische heel goed zit, vond ik persoonlijk. Dus zeker niet hilarisch. Ook een term die ik heb teruggevonden, dat is zeker niet wat van toepassing is. Als iets niet in mijn ervaring en ook de andere personen in de zaal toen ik de film bekeek, had er ook geen hilarische klanken voortgebracht. Zullen we dat maar zeggen. Maar bon, al bij al, de balans tussen tragisch en komisch zit eigenlijk goed. Bon, en heel succesvol die film. En was er nog iets dat ik eraan wil toevoegen? Dit is het eigenlijk, denk ik. Ja. Dick Rijmakers uit 1959. Twee klank, een stuk van bijna 5 minuten. Ik ga het in 2 keer brengen met tussendoor Giorgi Ligeti, Lux Aeterna uit de soundtrack voor 2001 A Space Odyssey. Dat is een kort stuk, bijna 3 minuten, van Giorgi Ligeti uit de jaren 60 ook. Hè. Dus even kijken, hier staat het dan, neem ik aan. Heb ik het genoteerd? Blijkbaar niet. Ja, ik kreeg de impuls... Ja, toch wel. 1966. Ik kreeg de impuls op mijn papiertje te kijken en dan vond ik het niet meteen. En nadien mocht het wel, heb ik de indruk. Tweeklank. Dick Rijmakers. 1959.

De formatie Hut. Hash. Of moet je zeggen H? Of ja, Hash van hemel en hel. Hut noemt de groep. Actief uit Amsterdam. Actief in de periode 1965 tot 1967. Hebben 5 singles uitgebracht en 1 EP. Met daarop op die EP de stukken die op singles stonden. Wat ik heb klaarstaan komt uit hun eerste single. Dus wel degelijk uit die compilatie CD Beat Hut is Prop. Uitroepteken volume 2. Die verscheen in 1999 in de USA. Bij Distortion Records. Ik zie hier staan Distortion Waterpipe Records. Maar het gaat enkel om Nederlandstalige muziek. Hut, de B-kant van hun debuutsingle. En ja, dus trouwens, het bekendste lied van Hut is Ik heb geen zin om op te staan. Dat is de A-kant. En op de B-kant staat dit. Alleen op het kerkhof. Dat komt er nu aan. Hut. Hemel en hel.

0: maar alleen op het kerkhof.
1: Alleen op het kerkhof. Het. Uit Amsterdam, uit 1965. En het is bij 5 singles gebleven. En een EP, zoals ik zei. Jammer. Dat is de geschiedenis. Nu, ook uit Amsterdam, groep 1850. Begonnen in Den Haag in 1966. En toen de speelfiguur Peter Chardin migreerde naar Amsterdam. In eind jaren 60 werd het een Amsterdamse groep, actief tot 1976. En ze brachten 3 albums uit en ook nog wat live materiaal. Ik heb het laatste album hier bij de hand, Polyandry, uit 1975 of 1974. Staat op de cover van deze cd-versie. Groep 1850, je weet niet of het verwijst naar het aantal groepen dat toen actief was. Mogelijk 1850 groepen actief. Maar deze is zeker bijzonder en heeft ook een aantal bijzondere stukken gerealiseerd. De bezetting, even kijken. Ja, ik vermeld reeds Peter Chardin. Overleed in 2015 overigens. Personeel zal even overlopen. Barry Hay, Dave Duba, Dolph Geldof, Frank van der Kloot, Hans Dulfer, Leo Benink, Martin van Duinhoven, Maarten Lucas Troost, de zaak is 8 jaar, Mark Boon, Smile, Nepi Noya, Peter Jardin en Paul van Wageningen. En per track staat ook nog aangegeven wie wat speelt op welke track, maar dat ga ik niet in detail overlopen. Alle stukken inderdaad gecomponeerd en geproduceerd door Peter Jardin voor Orange Upstairs Organization. Wat nu klaar staat is USSR, u weet wel, de Sovjet-Unie, USSR Gossip. Groep 1850.

groep 1850 uit hun album Polyandry. En ze komen nog terug enkele malen in deze uitzending vandaag, in deze thuisreis. Zometeen, kan ik bijna zeggen, binnen bijna een half uur, praat ik over de drie nieuwe tentoonstellingen in het FOAM, het Fotografiemuseum Amsterdam, aan de Keizersgracht. Maar ik heb eerst een interactie tussen Dick Rijmakers en Stanley Kubrick. Van Dick Rijmakers hebben klaarstaan Achter de Schermen, een compositie uit 1960. 17 minuten duurt die en er staat dat het niet eerder uitgegeven. Komt uit die box Popular Electronics, Early Dutch Electronic Music. En uit de soundtrack van 2001 A Space Odyssey heb ik uit deze cd-eruitgave de HAL 9000 dialoogmontage. En ik zal afwisselen. Ik ga dus fragmenten van elkaar met elkaar afwisselen. Zo ontstaat er een vorm van interactie, kan je zeggen. Ik begin met Dick Rijmakers Achter de Schermen. En dan even kijken op mijn lijst. Na 2 minuten en 31 seconden komt HAL 9000 erin. Ja.

Dick Rijmakers met Achter de Schermen uit 1960. Dit werk met tussendoor Hal 9000 dialoog montage uit de soundtrack voor de film van Stanley Kubrick, 2001 A Space Odyssey uit 1968. Dus een interactie, kan je zeggen, tussen Dick Rijmakers en Stanley Kubrick heb ik hier gerealiseerd in deze montage die ik hiervan maakte. En nu, even kijken, maar ik heb toch een beetje alles hier beroeren. Om de klank toch iets beter te maken hier. Want ik ga praten over drie nieuwe fototentoonstellingen in het FOAM, Fotografiemuseum Amsterdam. Daar ben ik naartoe geweest. Ze zijn pas geopend, die tentoonstellingen. Er was ruime belangstelling in het weekend. Het was ook mooi wandelweer in Amsterdam. FOAM, Fotografiemuseum Amsterdam, maar er is nog een tweede fotografiemuseum op ongeveer 750 meter van het FOAM aan dezelfde Keizersgracht, het Huis Marseille. Daar ben ik niet geweest, dus daar ga ik niet over hebben, maar er zijn eigenlijk twee fotomusea in Amsterdam op wandelafstand, kunnen we zeggen, mogelijk wel. En de nieuwe tentoonstelling in het FOAM, Nadav Kander, The Edge of Things, trouwens nog een hele tijd te zien tot 31 januari 2027. Nadav Kander, geboren in Israël, in Tel Aviv, in 1961, woont op diverse plaatsen en woont en werkt momenteel in Londen, UK. En ja, bij het binnenkomen meteen een portret, een groot formaat van een portret dat hij maakte in 2007 van David Lynch. Toen was David Lynch 61. Hij overleed in 2025, vier dagen voor zijn 79e verjaardag. Hij was zelf ook fotograaf, regisseur, scenarist, acteur, componist, liedschrijver, muzikant, zanger en beeldend kunstenaar. En ik heb enkele weken geleden ruim aandacht besteed aan David Lynch in Thuisreis naar de Stadswaag en ruime omgeving in Antwerpen met een terugblik op Eraserhead, zijn debuutfilm, en de soundtrack daarvoor en ook muziek dat hij nadien uitbracht. Ook naar voren gekomen als componist, muzikus, zanger later. Dus ja, van David Lynch, dat maakt ook een link met een uitzending die ik recentelijk maakte hier. Dus David Lynch, maar ook andere bekende figuren zijn in beeld gebracht door Nadav Kander, Barack Obama, ook duidelijk in beeld, en de actrice Rosamund Pike. Maar daar is dan wel een vorm van effect, belichting en weet ik veel, mee gedaan. Maar dus Nadav Kander is ook bekend om portretten dat hij maakte en een aantal landschappen. Trouwens, foto's gemaakt in China van op de oevers van de Yangtze-rivier, de lange rivier. In 2007, 2009. Er is ook videowerk. Je hoort hem aan het werk daar. Of over zijn werk praten, alleszins. Nadav Kander. En behoorlijk interessant. Die tentoonstelling. Ik had er niet veel. Ik moet even een slokje water nemen. We zijn tenslotte lang aan de Keizersgracht. het mag nu verder, hoop ik. Inderdaad. Met de andere tentoonstelling, Haylan Ma, veel minder bekend dan Nadav Kander. Haylan Ma, Hometown. Haylan Ma is een Chinese fotografe, geboren in, en daar heb ik een aantal dingen moeten opzoeken, want ik was een beetje door in de war door het verhaal en de cijfers en de percentages, kan je zeggen, die daarmee verbonden zijn. Haylan Ma is haar eerste grote tentoonstelling buiten China. Ze is geboren in Urumqi. Dat is de hoofdstad van een autonome regio in China. Ik weet nog niet wat de exacte betekenis van autonome regio in China. Xinjiang, dat is het westen van China. En uiteindelijk komt dat gebied, die autonome regio, regelmatig in het nieuws door de positie van de Oeigoeren daar. De Oeigoeren wordt omschreven als een Turks volk dat in Xinjiang woont.
Ook een beetje in andere gebieden. Nu, het Turks volk is opmerkelijk, want in Turkije zijn er ook wel 50.000 Oeigoeren. Maar dat is allemaal op gespannen voet. En ook, er is, dacht ik, een uitleveringsverdrag gemaakt. Ik weet niet of het al is bevestigd. Tussen China en Turkije. Om dus Oeigoeren uit te leveren aan China. Dus niet zo dat China de Oeigoeren kwijt wil. Integendeel, ze wil ze eigenlijk wel behouden, heb ik de indruk. En zeker ook dissidentie. Want de Oeigoeren die vanuit China naar Turkije gaan of vluchten, en die daar dan dissidente geluiden laten horen over de praktijken in China ten opzichte van de Oeigoeren. Dat is al een heel spanningsveld eigenlijk. Maar in elk geval is niet zo de bedoeling blijkbaar dat alle Oeigoeren naar Turkije gaan, denk ik dan. Maar in Xinjiang, was het ook alweer, ja, is het de meerderheid van de bevolking is Oeigoers. Welke percentages heb ik teruggevonden? Ongeveer 45% is Oeigoers en 43% Han-Chinees. Nu, Han-Chinees, 90% van de bevolking in China is Han-Chinees. Daar ben ik toch ook wel uitgekomen in, kom ik bij de tentoonstelling. De fotografe die opgroeit in Urumqi is naar de USA getrokken om te studeren. In Brooklyn, daar studeerden ze Brooklyn, New York, studeerde ze fotografie en modefotografie. En ze gebruikt de term Uruklin. Dat is een samentrekking van haar geboortestad Urumqi en Brooklyn. En dat is de plaats waar, ze, ja, waar een aantal van die foto's zijn gesitueerd. Ze heeft ook een boek uitgebracht onder de naam Uruklin. En ze is geboren in 1992 in Urumqi. Het is een stad met ongeveer 5 miljoen inwoners. En ze gebruikt daar de term van ja, een kleine stad. Zoiets in Chinese termen, neem ik aan, maar 5 miljoen is natuurlijk heel veel. En ik dacht, de verhouding, de percentages die ik heb opgenoemd voor Oeigoeren en Han-Chinezen zijn niet van toepassing op Urumqi. Want in Urumqi is de meerderheid Han-Chinees, 75% heb ik teruggevonden, en ongeveer 12,5% Oeigoers. En Oeigoeren die spreken een Arabische taal, wat dus helemaal anders is dan het Han-Chinees, zullen we dat maar zeggen. Dus het is heel tegenstrijdig. Maar in elk geval, wat zij hier dus doet in haar hometown, is foto's maken van familie, vrienden, neefjes, nichten, familie van haar vriend. En eigenlijk zit het dan wel in de Han-Chinese cultuur, maar die is ook dominant in Urumqi. Ik weet niet in welke mate dat te maken heeft met de Chinese politiek om daar, ja, de Han-Chinezen zijn ook als vorm van, hoe noem je dat, economische migratie naar Urumqi getrokken, zullen we dat maar zeggen. Dat is het gegeven. Maar in andere steden van Xianjing is er een duidelijke meerderheid van Oeigoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor, wat heb ik hier genoteerd, Kasgar, met 91% Oeigoeren, dat is ongeveer 4 miljoen Oeigoeren wonen in Kasgar. 2 miljoen in Aknu, en dat is dan 76% van de bevolking. En in Hotan, ongeveer 2 miljoen Oeigoeren, en dat is 96% van de bevolking. Dus ik dacht, toen ik dat die gegevens allemaal las, bij elkaar kreeg, dacht ik, die tentoonstelling, ik heb niet 100% gelet op in welke mate, want die Oeigoeren is eigenlijk een moslimbevolking. Dus je kan zeggen, heb je daar veel vrouwen gezien met hoofddeksels, bijvoorbeeld, hoe noem je dat dan, met sjaaltjes en dergelijke, daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Ik zou nu, als ik nu met al die gegevens in het achterhoofd opnieuw die tentoonstelling zie, zou ik meer zien van wat precies in beeld komt. In welke mate is het moslim gegeven? Maar dat gaat dan in Urumqi over 12% van de bevolking, dus toch een minderheid. En zo kon zij dan de fotografen focussen op de Han-Chinese meerderheid, neem ik aan. En het ligt natuurlijk ook enorm gevoelig in China, het Oeigoerse thema. En zij, de fotograaf, woont momenteel in Shanghai. Ze gaat ook nog wel naar haar geboortestreek Urumqi, onder meer dus om voor deze fotoreeks. Maar je kan daar niet zomaar om het even wat in beeld brengen, denk ik. Dat is niet de bedoeling. Zoiets kunnen we stellen, denk ik. Dus als ik na het zien van deze gegevens heb ik meer vragen bij wat is precies in beeld gebracht. Dus het heel persoonlijke perspectief van Hailan Ma. Dan toen, ja, de tentoonstelling was behoorlijk wat volk toen ik daar binnenkwam. En ik zag die foto's van Hailan Ma met daar dan allerlei passanten of bezoekers van het museum in perspectief. Dus dan zag je de verschijningsvorm, de kleding en ja, van de bezoekers in de context van wat ik zag op de foto's. Dat was eigenlijk wel toch een extra dimensie, kun je zeggen, van het bezoek aan die tentoonstelling.
Ja, dat is het, denk ik, voor deze tentoonstelling, met al deze cijfers, deze, hoe noem je dat? Er zijn natuurlijk, als je dan Xinjiang ingeeft, op een zoekmachine kom je bij Amnesty International, en daar wordt dan gesproken over heropvoedingskampen en weet ik veel. Omdat het taalkundige kwestie is natuurlijk wel Han-Chinees en Oeigoers zeer tegenstrijdig. En eigenlijk een Turks volk genoemd worden, maar ook niet meteen welkom in Turkije, kun je dan zeggen. Want Turkije heeft ook wat, economisch staat het wat zwakker. En China kan een aantal zaken inbrengen, investeringen doen in Turkije, die dan het thema beïnvloeden, kunnen we dan zeggen. Maar toch een interessante tentoonstelling ook wel, kun je zeggen. Ik zou nog een keer kunnen gaan kijken op basis van al deze gegevens. Ik kom bij de derde tentoonstelling in het FOAM. Waar zijn we dan? Indië, of India. Keertana Kunat is een fotograaf, geboren in Kerala, Zuid-Indië. In 1995, ze woont en werkt in Londen, UK. En op internet, al wat zoekend over gegevens over haar geboortestreek, kwam ze bij het gegeven van vrouwelijke bodybuilders. Een nieuw fenomeen in Kerala. Dus een deelstaat, ongeveer iets meer dan 36 miljoen inwoners, natuurlijk dan ook weer in Indische termen. Dus een nieuw fenomeen dat ze ontdekte, en ze heeft die vrouwelijke bodybuilders 3 jaar gevolgd en gefotografeerd. En het thema is ook wel het rollenpatroon en hoe dat dan een beetje doorbroken wordt, want een vrouw heeft dan een bepaalde verwachtingspatroon ingetogen, beleefd zijn. En er was een vrouw, en er ook zijn onderschriften bij een aantal van de foto's, Kavita bijvoorbeeld, die gesteund werd door haar man en familie, en ook zelf inkomsten verzorgde. Ze deed mee aan zo'n wedstrijd en ze verwacht niet te winnen, maar ze won dan. En dat gaf ook nieuwe perspectieven, ook op het rollenpatroon, ook in Indië. Wow, interessant. Deze tentoonstelling is iets minder lang te zien. Even kijken, 27 november dit jaar stopt die tentoonstelling. Het is een kleinere tentoonstelling dan de andere, maar alle drie bij elkaar is het heel wat toch om te zien, kunnen we zeggen. In het FOAM, en de website is foam.org. Keizersgracht nummer, wat is het ook alweer, ik heb het hier toch genoteerd, 609. En vanuit het perspectief, thuisreis naar Amsterdam in 1984, op de gevel staat duidelijk anno 1861. Dus het gebouw, in elk geval de gevel, staat er reeds, en dat zijn vergulde letters, sinds 1861. Het was toen in de beginperiode ook al een kunstmuseum. Maar sinds het FOAM, dat is daar in 2001, is het een fotografiemuseum geworden. En het is gerenoveerd en zijn nog altijd renovaties bezig, maar toch al reeds de moeite waard om te gaan kijken naar deze drie tentoonstellingen. Ja, dat was het. Waar nu gaan we terug naar groep 1850... Ik zei net 1861, maar het is wat de groep betreft 1850. Uit hun album Polyandry, hun laatste studioalbum, daar komt uit Cages, een vijftal minuten groep 1850.

Groep 1850. Hoorde u net met Cages. En ik heb wat ik nu klaarstaan uit de soundtrack voor 2001 A Space Odyssey. Muziek van Giorgi Ligeti. Adventures Unaltered staat erbij. Bijna 11 minuten. En ik ga hier ook een soort interactie brengen met tussendoor, kan je dan zeggen. Die zal ik alvast eerst aankondigen. Dat is Ronnie en de Ronnies. Zo lui noemt dat stuk, uit 1967. Ronnie en de Ronnies uit Amsterdam, actief in de periode 1965 tot 1975. Zo lui is de B-kant van hun vierde single Help, Help. En uw bekendste lied is Beestjes, uit 1967 ook, maar minder bekend is Zo lui. Daarna André van Duin met Moet ik lopen? Uit 1965. André van Duin was toen 18 jaar. B-kant van zijn tweede single, Stoelen, Stoelen. En Moet ik lopen is de Nederlandstalige bewerking van het lied She's About a Mover van het Sir Douglas Quintet uit de USA uit 1965. Ook. Wie komt er nog? Rolf de Meijer met Leef alleen om ja te zeggen uit 1967. Rolf de Meijer, zanger, theatermaker en voormalig televisiepresentator. En dat ook nog Hut. Hut komt terug met SOS uit 1967. Komt uit hun vierde single uit 1967. Zo, en dat zijn de interacties bij Giorgi Ligeti, waar ik mee begin. Even kijken. Eerst 2 minuten en 30 seconden. Giorgi Ligeti, dan Ronnie en de Ronnies. En zo gaat het verder met opnieuw Ligeti, André van Duin, Ligeti, Rolf de Meijer, Ligeti en Hut. En nu heb ik die naam Ligeti wel goed uitgesproken, denk ik. Ik werd daar door een taalcoach op gewezen dat het niet Ligeti is, maar Ligeti.

Dit is.

Geur ze. Tap, tap, tap, tap. Doe dat goed.

met SOS uit 1967. En ik heb een ander werk klaarstaan, ook uit 1967. Een werk van Dick Rijmakers. Ballade Errol Keurig voor luidsprekers. Dat is een werk van 23 minuten. Dus uit de beginperiode van Dick Rijmakers als docent hedendaagse en elektronische muziek aan het conservatorium in Den Haag. Ja, en ik zal tussendoor, ik heb ook, ik heb het boek hier van Dick Rijmakers, De Methode. Het verscheen in 1984, of is het 1985? 1984 denk ik wel, bij uitgeverij Bert Bakker. En ik heb hier nu de heruitgave uit 2014 van Het Balanceer, Belgische uitgeverij uit Aalst. En ik zal daaruit voorlezen. Ik zal gewoon het begin van het boek nemen. Het is een dik boek. Deel 1, plan. En daar zal ik de eerste 5 teksten van brengen. Maar ja, tussendoor, tussen fragmenten uit dit bijzondere werk, ballade Errol Keurig voor luidsprekers. Errol Keurig is een gedicht of ballade, oorspronkelijk van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe uit 1782. Allicht wel een associatie voor Dick Rijmakers, maar het klinkt allicht heel anders. Wat u zo meteen alvast gaat horen, de eerste 3 minuten komen eraan. Ja, 3 minuten, het single formaat kun je zeggen, hè. Op single uitgebracht kun je stellen. De eerste 3 minuten van ballade Errol Keurig voor luidsprekers. Dick Rijmakers.

Dick Rijmakers, de methode. Eerste deel, plan 1. Dit en dat. Er is dit en dat. Dit is hier, dat is daar. Tussen aanhalingstekens, hier is de wereld van dit. Tussen aanhalingstekens, daar, de wereld van dat. Dus haakjes, dit en dat zijn gescheiden.

2. Dit bij dat. Een plan is dit bij dat. Een operatie is dit naar dat. Dit is dit naar dat van plan om dit bij dat. Om dit bij dat verlaat dit zijn wereld. Zaakjes. Het is voor dit of hier of daar. Dubbelpunt. Eén van beide.

3. Dit raakt dat. Is dit bij dat, dan raakt dit dat. Dit was het raken van plan. Daarom wilde dit bij dat. Raakt dit dat, dan raakt dit voor de tweede maal. Dubbelpunt. De eerste maal in zijn gedachten, de tweede maal in de wereld van dat. Dit herhaalt het raken. Een plan is, dubbelpunt, een in gedachten uitgevoerd raken, alvorens werkelijk te raken. De zaakjes, zo bezien is een plan een gedachte operatie.

4. Dit naast dat. Raakt dit dat, dan is dit naast dat. Dit is niet zomaar dit naast dat, maar vormt met dat een verband. Door het raken wordt het verband manifest. Het manifeste verband dit naast dat is een connectie. Een connectie is een planmatig uitgevoerde samentrekking van dit en dat. Het zichtbare en tastbare resultaat van de samentrekking dit dat is een constructie. De constructie dit dat is het, tussen aanhalingstekens hard, gemaakte plan van dit om dat te raken. Dus haakjes. Zo bekeken is een plan, een tussen aanhalingstekens zachte constructie, in het hoofd van dit.

5. De wereld. In voltooide constructie, dit naast dat, is letterlijk geladen met plan. Het plan verleent de constructie zin en richting. De zaakjes, zonder plan is de constructie tussen aanhalingstekens nergens. Dit heeft een reden om dat te raken. Dit raakt dat om met de constructie dit-dat de grote wereld te raken. De wereld, uitroepteken. Om die reden heeft dit zijn plan in de constructie dit-dat gelegd. De zaakjes. Dus niet zozeer om dat te raken, maar de wereld. In geval de constructie dit-dat de grote wereld raakt, herhaalt zich de geschiedenis. Er ontstaat een opstelling dit-dat naast de wereld. Deze opstelling is opnieuw een connectie. Is deze connectie zichtbaar en tastbaar, dan is zij opnieuw een constructie. Dubbelpunt. Een constructie dit-dat wereld. De constructie dit-dat wereld is van hogere orde dan de constructie dit-dat. De eerste bezit meer plan en inhoud, dus haakjes meer zin en richting, dan de laatste. De eerste constructie omvat de laatste en verleent haar, tussen aanhalingstekens, betekenis.

Yeah.

niet luidkeels mijn naam gillen als ik met een andere vrouw loop. Ga maar netjes naar huis en wacht tot ik thuis kom om het je rustig uit te leggen. Want ik ben jouw man, een grappige man, maar bovenal een man die niet houdt van een schandaal in het openbaar. Het achtste gebod. Gij zult niet roken of drinken en zeker geen profane taal uitslaan, want zulke taal wens ik niet te horen. Het negende gebod. Gij zult geen overspel plegen, want in de ogen van de wereld zal ik onschuldig zijn als ik jou vermoord.

de stumper van een vent. Ja, zelfs geen cent van de buurvrouw. En ge zult me nooit aan het hoofd zeuren over alles wat er in de etalages ligt. Want ik zal je alleen dat geven wat je werkelijk nodig hebt.

Ik heb nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met volgende week Thuisreis naar Rotterdam. Met doorheen de uitzending 5 liederen uit de compilatie-cd Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. Cd verschenen in 2001 in het kader van Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa, in 2001. Verder ook uit Rotterdam het ensemble Occo Bar. Muziek uit hun cd Occo Bar featuring Geert Chatroux. Chatroubadour uit 2005. Geert Chatroux werd wereldkampioen kunstfluiten in 2004, 2005 en 2009. Verder Dul Chicsaal uit Rotterdam. Een keuze uit hun compilatie CD Dals Dallest, volume 2, uitgave uit 1995. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film The Odyssey. Uit 2026, een film van Christopher Nolan, geïnspireerd door het episch gedicht De Odyssee van de Griekse dichter Homerus, rond 800 voor Christus geschreven. De Odyssee, een werk van ongeveer 12.000 versregels, ingedeeld in 24 boeken. Ik ben ook een keuze uit het muziekwerk Odysseus van Johnny Reinhardt uit 2004. Geïnspireerd door de Odyssee van Homerus, een concertuitvoering door het American Festival of Microtonal Music Orchestra uit New York, USA, met Johnny Reinhardt als muzikale leider. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik voor uit de Odyssee van Homerus, uit de Nederlandse proza-vertaling of vertaling in proza van M.A. Schwartz uit 1955. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Rotterdam. In Nederland. Verder met Thuisreis naar Amsterdam in 1984. Groep 1850 hebben klaarstaan uit hun derde en laatste studioalbum Polyandrie uit 1974 of 1975. Avant les Pericles wordt het. Daarna het vervolg van Dick Rijmakers, ballade Edelkeurig voor luidsprekers uit 1967. En dan zijn we rond met de zendtijd ongeveer, denk ik. Ja, ik heb net toch laten horen Willem O.P. Schepper met de 10 geboden, een lied uit 1969. Ja, we zijn bijna aan de knop aanbeland om groep 1850 op te starten.

Ah, ik heb al veel. Hey, hij heeft weer. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik heb al veel. Ik

0: Zo. Vanavond live in Den Hopzak. Dus Jeff Espinoza samen met een Eddy Canard en een Jeff. Wat is het?
1: Jeff Winsnum.
0: Winsnum. Ik kan hem nooit niet onthouden. Dus vanavond in Den Hopzak, Grote Pieter Potstraat 24 om 8 uur. Morgen in het ogenblik, Jeff Espinoza en Steven Trog. Dat is in Rue de Kortenbach 11 in Brussel.
2: En de 30 in de Café Bison in Brussel.
0: En de 30ste in Café Bison. Ja. In Brussel. Overmorgen de 27ste in Sint-Leenaerts in de Willem Tell. Brecht. En dan de 28ste in Stamineke. Ook Jeff Espinoza en Steven Trog. Oude Baan in Diest. Voorlopig. Tot zover de optredens van Jeff Espinoza. Er zijn er daarna nog, maar die heb ik hier niet direct voor mij liggen. Vanavond is het ook nog in Lier op het Zimmerplein. Spelen Feathers and More.
2: Oh, it's tonight.
0: Ja, in het punt in Zimmerplein 4 in Lier. Dan hebben we een zaterdag in Gnome di Patris Filii e Spiritus Sancti, de expo in de Muze. Daarover hebben we de vorige uitzending al uitgebreid gehad, dus dat is zaterdag dus in de Muze op de Melkmarkt.
2: Over dwergen.
0: Allemaal over de kabouters. Allemaal een hele tentoonstelling met een massa kunstenaars. Dus en die tentoonstelling is verder ook nog te zien. Tot een zondag, blijkbaar. Dan had ik nog eentje. Ook een zaterdag, de Dark Entries Night. Met Rabbit Wear Boots en Witch of None. Dus Rabbit Wear Boots, dat is industrial techno en Witch of None, dat is droom industrial. Dat is te doen in de Kinky Star in Gent. Begint deuren om 8 uur, 21 uur Witch of None, 22 uur Rabbit Wear Boots. Maar wij zien jullie straks allemaal in de Hopzak voor het live optreden van Jeff Espinoza. Dan moet ik zeggen, we hebben nog een kwartiertje. Can I play one song? Ik zie het kind.
1: Yes.
0: Ja, ik moest de deur doen. From Steven Trog. Because it's yes. About Thursday evening in pub.
1: Yes, of course.
0: So, we moeten even zien dat je die hier vindt. Steven Trog, Just a Thursday.
3: One, two, three, four.

0: 167. 166.
1: Kopje koffie?
2: Oh, graag.
1: 164. Melk en suiker, hè?
0: 163.
2: Twee klontjes.
0: 162.
1: Twee klontjes?
0: 161.
3: 160.
2: Zeg, jij drinkt wel veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
1: Vierde. 54. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
4: 150. 150. 147.
5: 148.
4: 146.
5: De cafeïne.
4: 145.
6: Linus Torvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
3: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
0: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
0: 123.
10: Ja, Unix of Linux?
0: 121.
11: Oh, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus 119. Het is meestal doen, maar
3: 118.
11: 117. Nee, maar je hebt net technisch genoeg.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformaat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: 7. Wat passiert daar?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
0: 101.
3: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
3: 97.
18: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
19: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
4: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
3: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
4: Ja, nu nog niet.
0: 85.
4: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
8: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79. 78.
19: Snap ik, is een different system.
3: 77.
4: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
4: Maar ja,
3: 74.
4: Dat ligt aan mij.
3: 73.
11: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
5: Enable firmware. 71.
3: No.
4: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
7: Vandaag was de install party en zo, so het is de D-Day dat je moet hier zijn.
8: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de
2: Goedenavond in Webgang vandaag 24.09.2026. Een moeilijke weg erheen, maar een warme ontvangst ter plaatse. Dus ik ben weer helemaal klaar voor het maken van een nieuwe Webgang na een paar weken er niet te geraken. Eens kijken wat we vandaag gaan doen. We hebben vooral veel nieuws vandaag, ja.
0: Dertien, twaalf, elf, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf.
7: Get your freedom.
0: Vier.
17: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
2: Mm. Dus vandaag eens kijken wat we als issue hebben. Vragen we aan het control panel 0.7.1 versie is dat ondertussen. We gaan het straks misschien hebben over, misschien over selfies, over onderzeefotografie. Ja, prachtig onderwerp. Maar we beginnen eerst met het e-nieuws van 6 na 6.

In het nieuws hebben we vandaag de volgende onderwerpen. Evil tokens neergehaald. KDE 3.0. 30? 30, ja, 30. Sociale media boven 13. Kunstmatige intelligentie hernoemd. Open AI agents hakken erop los. En X2 op Linux. Evil tokens neergehaald. In een grote gecoördineerde actie vanuit de Verenigde Staten werd Evil Tokens opgerold. Evil Tokens was een platform voor cybercriminaliteit dat in zijn handelen aangedreven werd door kunstmatige intelligentie. Het platform bleek zelf ook geprogrammeerd te zijn met behulp van AI. Gebruik maken van het platform kostte $1,500 inschrijvingsgeld en dan een lopend abonnementsgeld van $500. Het platform bood diensten aan zoals phishing as a service. Maar het ging verder. Eens door phishing toegang tot een of ander systeem was geforceerd, ging het platform met behulp van AI door de gekraakte inbox van de accounts op zoek naar nuttige informatie om automatisch verder in te breken en nieuwe geloofwaardige phishingmails op te stellen. Het onderzocht de relaties tussen communicerende partijen en werkte uit hoe er uit de kraak het meeste geld gemaakt kon worden. Om het netwerk aan te pakken, moest samengewerkt worden tussen politie, hosting providers, wisselkantoren en diensten waar data opgeslagen wordt enzovoort. Het resultaat was meer dan 100 betrokken domeinnamen van het web gehaald en ook dat er binnengevallen werd bij verdachten in het Verenigd Koninkrijk. Daar werden twee mannen opgepakt en allerlei apparatuur in beslag genomen. Slachtoffers bevinden zich niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië, Indië enzovoort enzovoort. We zullen een beetje nieuws om het beetje nieuws te spreiden, dus een beetje muziek.

Het wordt wel angstaanjagend natuurlijk als zo'n systemen binnengeraken in een mailserver of in een account van iemand of in de computer van iemand. En vanuit die zijn computer dan door de e-mails gaat en die e-mails gaat lezen, gaat interpreteren, gaat afleiden welke e-mailcommunicatie er bestaat tussen mensen, welke rol die mensen hebben. Bijvoorbeeld een leverancier van een bedrijf. En dan zou die, dan gaat dat systeem dus met zijn kunstmatige intelligentie mails opstellen die kloppen met die rol. Die rol van leverancier, besteller of weet ik veel wat. En dat kan hij dus interpreteren uit de inhoud van die mails die hij kan lezen. Waardoor je dus een mail kan krijgen van een mailadres dat je bekend voorkomt, waar je normaal mee communiceert. Als je het e-mailadres checkt, zal dat echt helemaal perfect kloppen. Zelfs als je het pad van de e-mail controleert, via welke server het komt, klopt het helemaal perfect. De inhoud van de mail zal er ook geloofwaardig uitzien en zal zelfs inhoudelijk geloofwaardig zijn, zal iets zijn dat op zich klopt. Dus dan wordt het wel moeilijk, want als daar dan in staat, ja, gelieve hier offerte te vinden in bijlagen enzovoort, klik daarop. Ja, dat is volledig, komt volledig overeen met de normale bestaande mails van die persoon en die communicatie. Dus hoe kan je nog phishing mails onderscheiden? Hoe kan je nog weten wat te vertrouwen is en wat niet? Hier zijn we een grens voorbij.

KDE 30. Ik twijfelde even toen ik de titel eerst zag. Ik dacht, we zijn toch nog maar aan KDE 4 of zo. Toch 3.0 is wel voorbij, maar 30 is zo'n groot getal. Maar nee, het is niet de nummer van, van de versie van de KDE, maar het is de 30ste verjaardag. Softwareontwikkelaar en onderzoeker Kevin Ottens heeft een analyse gemaakt van de bijdragen aan de code van KDE van de voorbije 30 jaar. Als programmeur werkte hij zelf mee aan KDE en ook aan de onderliggende toolkit Qt, Qt geschreven. Hij maakte grafieken van de commits aan het KDE-project vanaf 1979 tot en met augustus 2026. 1997. Daarin zie je de activiteit van het KDE-project weerspiegeld. Hij wijst bijvoorbeeld naar het punt in de grafiek waarop overgeschakeld werd naar GitLab. Hij wijst naar het moment van het grootste aantal bijdragen, namelijk in 2023 was dat. Hij wijst naar de grootte van het KDE-team. Dat schommelt rond de 140 personen, wat nog iets lager is dan hun top in 2010. Je kan zien wanneer er geconcentreerde korte opstoten van bijdragen zijn of wanneer er langdurige bijdragen ontstaan. Op de grafiek is dat op een andere manier weergegeven, kan je zien, maar zo een korte impuls of een meer continue flow ontstaat. De KDE-community heeft een moeilijke tijd gehad tussen 2010 en 2017, maar lijkt daarvan helemaal hersteld te zijn en 2026 belooft nog groei. Je kan een uitgebreid artikel vinden op zijn site irvinipsquad.net. Daar is een blog en daar kan je dat in september terugvinden. De link komt natuurlijk online straks na de uitzending. KDE, voor wie het niet moest kennen, dat is de desktop. Dat betekent het programma dat je gebruikt als je de computer start in de gewone gebruikersmodus, waar er een scherm op komt met icoontjes, knoppen, knoppenbalken, een menu enzovoort. Dat is dat geheel, dat is de KDE desktop, als je natuurlijk een Linux-distributie gebruikt met KDE of een ander Unix-achtig systeem met KDE. Het is op heel wat systemen beschikbaar, KDE. En het is ook één desktop, er zijn andere desktops. Dus het is niet per se als je een Linux-computer in handen krijgt dat daar een KDE-systeem op zal staan. Er is ook nog GNOME en er zijn allerlei desktop-systemen mogelijk. Het is een beetje eigen aan de grote keuze en de grote variatie die er is in die free software en open source wereld. Maar de KDE-desktop is misschien wel de meest geavanceerde desktop. Kwestie zo van mogelijkheden, van instellingen, van dingen die je daarmee kan, die eigen zijn aan desktop gebruik. Uiteindelijk, het programma dat je gebruikt kan exact hetzelfde zijn op een KDE-desktop als op een andere. Of het programma dat je gebruikt kan specifiek geschreven zijn om alle mogelijkheden van KDE of een aantal mogelijkheden van KDE te gebruiken die eigen zijn. En dan heb je wel een specifieke KDE-versie van het programma, waar de grootste brok van de code normaal hetzelfde is, maar bepaalde kleine typische eigen dingetjes die te maken hebben met op het scherm besturing, de manier hoe minuutjes of dingen openklappen en selectietjes gebeuren in bestandsbeheer of zo, dat soort dingen. Onze broadcast control panel draait op hier op KDE en is dat een typisch KDE-programma? Dat zal ik eens meteen nakijken. Ik denk dat het cross-platform is.

Sociale media boven 13. De Europese Commissie heeft voorgesteld om kinderen tot 13 niet op sociale media te laten en tot 15 geen persoonlijke accounts te laten opzetten op media. Sociale mediabedrijven hebben jarenlang ontkend dat hun platform schadelijk kan zijn voor kinderen. Ze hebben er alles aan gedaan om te vermijden dat er regelgeving kwam en dus moeten we zelf maatregelen nemen, zegt Europa. Daarmee treedt Europa in de voetsporen van Australië, Groot-Brittannië, China, India, Turkije enzovoort. Maar overal stelt zich hetzelfde probleem. Hoe handhaven? Het huidige voorstel in Europa is het ontwikkelen van een open source tool die kan geïnstalleerd worden op de smartphone en die de leeftijd kan meedelen aan het platform in kwestie. En dat is dus op een manier die ervoor zorgt dat er niets over de identiteit van de gebruiker hoeft vrijgegeven te worden, alleen de bevestiging van de leeftijd. De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden. Ik zag het...

mogelijkheid dat daarmee nog meer persoonlijke informatie wordt vergaard. Eventueel koppeling met identiteitskaarten of weet ik veel wat. Je kan wel heel ingewikkelde dingen bedenken of ook vooral dingen die misschien nog meer invasief op de privacy zijn dan nu al is. Dus afwachten wat de concrete uitwerking in Europa daarvan gaat worden.

Waar zijn we? Kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie hernoemd. Trump zet zijn ontbreekwoordenstrijd verder op de vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft een nieuwe naam voor kunstmatige intelligentie bedacht. Superintelligentie. Uit zijn toespraak blijkt dat hij vindt dat de term artificial intelligence te veel negatieve connotaties oproept. Het klinkt te fake. Terwijl AI volgens hem zoiets prachtigs is. We gaan het niet reguleren, zei hij. Zijn entourage begon onmiddellijk de term artificiële intelligentie te gebruiken. De rest van de wereld kijkt verbaasd toe. We vragen ons wel af of hij zijn huiswerk gemaakt heeft. Want de term superintelligentie die bestaat al en die werd al gebruikt. Die is helemaal niet nieuw, dat is geen nieuwe term.

term. Die is al in gebruik met een andere betekenis. Hij wordt gebruikt voor systemen die nog een stapje hoger staan dan de artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is de intelligentie die, zoals mensen, het niveau van de mensen bereikt op een aantal gebieden natuurlijk. En in de wereld van de kunstmatige intelligentie en in de evolutie daarvan wordt gesproken over de volgende generatie en dat is dan de superintelligentie. Dus het is een beetje raar dat hij die term nu gaat gebruiken voor de huidige artificiële intelligentie. Maar dat gaat voor heel wat verwarring zorgen, denk ik. En misschien ja, af te wachten of het natuurlijk iedereen daarin meegaat in de wereld. De term zelf heeft hij misschien dus niet zelf uitgevonden, maar heeft hij zoiets, hij heeft daar misschien over horen spreken, over die volgende stappen, die superintelligentie. En dan zo is die naam misschien in zijn gedachten opgeborreld, zo van, of anders is het een soort wishful thinking van hem, om de huidige artificiële intelligentie van de Verenigde Staten al de naam te geven van het niveau van kunstmatige intelligentie van de toekomst of zo. Dus, het is me niet helemaal duidelijk waarom hij dat zo doet.

OpenAI agents hakken erop los. Op de vergadering van de Verenigde Naties woensdag, diezelfde waar Trump zijn monoloog over hoe fantastisch alles toch wel was, gedaan heeft. Op diezelfde vergadering ontmoetten natuurlijk veel mensen elkaar. En daar kloeg de eerste minister van Australië erover dat het 3 maanden duurde eer OpenAI de Australische overheid ingelicht heeft dat hun AI-agent had ingebroken in een website van de Australische overheid, meer bepaald een public health website in juni. Dat was nochtans niet de opdracht die de AI-agent gekregen had om in te breken. Nee, de opdracht was in principe een gewone opzoeking op het internet die moest gebeuren door het AI-systeem. Maar de AI-agent geraakte blijkbaar gefrustreerd als je het als een mens voorstelt, want dat is natuurlijk niet, maar het gedrag lijkt er wel toch wel op. Hij lijkt dus gefrustreerd dat het niet goed lukte en hij begon toen allerlei kennis aan te wenden om binnen te geraken op een andere manier op die site en dus eigenlijk in te breken op die website. Dat soort inbraken door AI-agents is niet uniek en die kwamen meestal aan het licht door onafhankelijke onderzoeken, zoals van Transluce, een onderzoekslabo dat zich richt op AI. Op hun site, transluce.org, hebben ze een chronologisch overzicht van de AI-agent-activiteit, waar ze in november 2025 nog gewone opvragingen van gegevens door AI-agents zien, valt op dat op 6 maart 2026 agents een complexe techniek beginnen te gebruiken waarbij ze uriquery.net inzetten, dus een externe tool. En verder eind mei zie je dat ongeoorloofde technieken worden ingezet tegen sites van de University of New Mexico en Data USA. En dan in juni het Australian Institute of Health and Welfare, waarvan sprake voordien. Nog wat later, in juli, vond dan de Hugging Face hack plaats, die ondertussen uitgebreid in het nieuws kwam. Dus een inbraak bij een ander AI-bedrijf. Dit toont allemaal aan dat de problemen van de AI-systemen die hun boekje te buiten gaan, al veel langer bezig zijn dan de onlangs gepubliceerde inbraken in systemen van andere AI-bedrijven. Er zijn zo ondertussen zijn er een paar verschillende naar boven gekomen, van het ene bedrijf bij het andere bedrijf bij het ene enzovoort. Dus ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek blijkbaar. De eerste rapporten van AI-agents die sites hacken gaan al terug tot maart van dit jaar. Veel meer details kan je vinden op die site van Transluce. Hè. Er kan dus ook wat beeldmateriaal, tijdslijnen en zo. Dat kan je terugvinden op transluce.org/agentactivity.

Waar zijn we gebleven? Ik denk aan het laatste onderwerp van ons nieuws en dat is X2 op Linux. Qualcomm heeft aangekondigd dat ze Linux-ondersteuning voorzien voor hun Snapdragon X2-series processor. Deze opvolger voor de X1 is een processor voor mobiele apparaten en gericht op het betere rekenwerk. Er zit een NPU, of een Neural Processing Unit, in, de X2, en die heeft een capaciteit van 80 biljoen bewerkingen per seconde. Dat geeft de mogelijkheid om AI-toepassingen te draaien op je eigen toestel. Tegen het einde van dit jaar zou Debian Linux-ondersteuning met systemd boot moeten rond zijn. Debian is een goede basis voor heel wat andere Linux-distributies die daarvan afgeleid zijn, zoals Ubuntu. Qualcomm werkt dan ook samen met Canonical om Ubuntu te ondersteunen, bevestigd ook door een certificaat. Qualcomm gaat ook samenwerken met fabrikanten van laptops om ervoor te zorgen dat het Linux-besturingssysteem draait op hun toestellen met X2. De developer community reageert alvast enthousiast en zij kunnen ook meteen aan de slag om hardware met de nieuwe processor te testen in verschillende omstandigheden en met verschillende hardware. Qualcomm heeft een repository opgezet op GitHub met de vroege broncode van hun Debian Linux versie. Daar kunnen de developers dan de code afhalen, testen en aanpassen om de werking van Linux op de processor te verbeteren. Het is dus niet zo dat Qualcomm zelf het werk doet, het developerswerk, het aanpassingswerk aan Linux. Ze ondersteunen de Linux developers zelf om eraan te werken. Het werk situeert zich op het gebied van de Linux-kern, device drivers enzovoort. Het duurt dan nog wel even eer dat werk klaar is en doorsijpelt naar de verschillende Linux-distributies, die dan een gebruiksklare Linux-versie kunnen maken die door eindgebruikers met dat type van processor kan geïnstalleerd worden. Op een beurs in Hawaii werd er al een demonstratie gegeven van Linux op de X2-processor. Oei, die hebben we al gehad. Ja, deze. Even checken voor de muziek. Ja, die hebben we al gehad. Hè. Dan moeten we die even... Waar zit die? Die is hier verstopt onder de oppervlakte. Allee, even opnieuw selecteren. Nee, hij ontsnapt. Te veel vensters. Yes, kill. Voilà, here we go. Thank you.

En deze muziek lijkt ook de ideale sfeer voor de prachtige onderwaterfotografie die we op het internet zijn tegengekomen. Wie onlangs de reportages of de film over Tsjernobyl zag, zal zich misschien verwonderen over het enthousiasme van bewindvoerders en Amerikaanse technologiebedrijven voor kernenergie. Je zou je kunnen afvragen wat er met al dat radioactief afval van al die kerncentrales en al die andere nucleaire toepassingen over heel de wereld gebeurt. Sommige wetenschappers vragen zich dat niet alleen af, maar ze gingen het ook onderzoeken. Ze gingen op zoek naar de stortplaatsen van zogenaamd laag radioactief afval van de periode 1949 tot 1982, de vorige gouden periode voor de kernenergie. Als je gaat kijken naar de aanbevelingen van het Internationaal Atomic Energy Agency, die zeggen dat zo'n LLW-afval moet opgeslagen worden in robuuste verpakkingen, bewaard in isolatie voor op zijn minst een paar honderd jaar. Zowel Europa als de Verenigde Staten hebben in die periode vaten met laag radioactief afval bewaard op de bodem van de Atlantische Oceaan. Alleen al vanuit Europa vertrokken honderdduizenden vaten richting Atlantische Oceaan. Deze vorm van nucleair afval dumpen bleef populair tot de jaren 80 van de vorige eeuw. De vaten konden allerlei afval bevatten als cesium-137, plutonium-isotopen, tritium enzovoort. Het was bij het storten van de vaten de bedoeling dat die vaten de zeebodem intact zouden bereiken en dat ze daar verzegeld zouden blijven liggen tot hun radioactiviteit uitgewerkt was. Door de mengelmoes van afval is die termijn niet eenduidig vast te stellen. De zeebodem is natuurlijk geen afgesloten ruimte, dus je zou enige vorm van monitoring kunnen verwachten. Maar er is weinig of niets geweten over de locaties en over de bewaking van de toestand van de vaten. Een paar jaar geleden vroegen een paar wetenschappers van het Frans Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek zich af wat er geworden was van dat afval dat al meer dan 40 jaar op de zeebodem rust. Er werd een project opgestart over verschillende wetenschappelijke disciplines heen. NOTSUM, afkorting van Nuclear Ocean Dump

0: stevig stukje muziek, Sis, om mee te beginnen. Ja. De Newborn Turks waren dat. Die werden opgericht door vier studenten van de Ohio State University in 1990. Ja, ja, zoals je net kon horen, razendsnelle en agressieve garagepunk. En ze werden sterk geïnspireerd door de oude punkhelden natuurlijk. De Dead Boys, Pagans en ook de Stooges. De band is nog steeds actief, maar ze maken geen platen meer. Sinds 2003 hebben ze niks meer uitgebracht. Maar goed, ja, ze treden nog op. Uit hun debuutalbum Destroy Oh Boy uit 1993 hoorde u Tattooed Apathetic Boys. Maar ja, moeilijk woord. Ja. De Newborn Turks waren dat.
1: Ik heb ze een paar keer live gezien op het Chock Festival.
0: Ja, dat was toevallig niet.
1: Ja, op die 50 jaar zijn ze er wel een paar keer gepasseerd. Maar welkom in de 44ste aflevering van Potage du Jour. Vandaag ook weer met een van onze trouwste fans in de studio, Raf. Ooit moet hij toch eens een van zijn favoriete platen komen, of
0: ook
1: een aantal favoriete platen komen
0: vind
1: presenteren.
0: Ook,
1: ja, vandaag dus stevige aftrap met de Newborn Turks, maar ook de drie volgende platen mogen gerust een streepje harder. In het vervolg zit er ook nog een aardig snuifje soul, blues, jazz, psychedelica, postpunk en country. Met andere woorden, een stevige mix.
0: Goeie soepje.

0: eind jaren 70 stonden ze mee aan de wieg van de New Wave of British Heavy Metal. Ja, en volgens mij hebben ze het record aantal optredens op Graspop ondertussen. Denk ja, ik.
1: Waarschijnlijk.
0: Ik heb het natuurlijk over de Iron Maiden, die een naam ontleden aan de een foltertuig, de aha, ijzeren maagd. Het was een soort kist met pinnen die kon dichtklappen, waarin dan de ongelukkige werd opgesloten en al zo gemarteld.
1: Ja, leuk grief uit de middeleeuwen, hè?
0: Ja. Ja. In 1980 kwam hun gelijknamige debuutalbum uit, toen nog met zanger Paul Di'Anno, tot hij eind 81 door bandleader Steve Harris uit de groep werd gezet wegens overmatig drank- en drugsmisbruik. Maar Di'Anno werd vervangen door Bruce Dickinson, wie ik eigenlijk een pak minder vind dan Di'Anno. Deze is echt nog rock en roll.
1: Hysterisch stemmetje. Ja.
0: En zijn eerste LP, die van Bruce Dickinson dan, met Iron Maiden, werd wereldwijd een succes. En nu, ja, eigenlijk alomtegenwoordig als een klassieker beschouwd. The Number of the Beast, spreek ik dan. Toch, ja, blijf ik de eerste twee platen van Iron Maiden met Di'Anno de beste vinden uit hun oeuvre. Dat is dus Iron Maiden zelf en Killers. En uit die eerste plaat hoorde u ook het nummer Iron Maiden.

Vorige week draaiden we nog een nummer van The Desert Sessions. Ja, dat is Take Me To Your Leader, heette dat nummer toen. Het was een project dat opgestart werd na Kaius. En deze week is het dan Kaius zelf, een stoner rock band uit Palm Desert, California, rond zanger John Garcia en natuurlijk gitarist Josh Homme van The Queens of the Stone Age, ook bekend. De band werd in 1987 opgericht. Aanvankelijk heette de band Cats and Jammer en daarna Sons of Kaius en tenslotte Kaius, tot ze er in 1995 dan mee ophielden. De typische loodzware gitaarriffs en hypnotiserende groove hoorde u ook net in de twee nummers, want het waren twee korte nummers na elkaar die we van hen speelden, 800 en Ride.

0: En we blijven nog even lekker stevig bezig met Jane's Addiction. Ja,
1: sorry.
0: En we kregen nog een klein stukje Jane's Addiction erbij, maar in 1985 opgericht door Perry Farrell, Eric Avery, Stephen Perkins en Dave Navarro, die nadien ook nog zelfs bij de Peppers heeft gespeeld. Ik ken weinig bands die het voor elkaar kregen om hun discografie te starten met een live album. Maar het toonde wat ze kwamen... Ja, het toonde aan eigenlijk. Of het loonde in ieder geval, want ze kwamen in het vizier van Warner Brothers, die in 1987 een voor die tijd astronomisch voorschot gaven van $250,000 à $350,000.
1: Oké, ja.
0: Wat niet evident was. Het eerste studioalbum kwam uit in 1988 en kreeg de titel Nothing's Shocking. Het tweede studioalbum was Ritual de lo Habitual en bevatte toen de bescheiden hit Been Caught Stealing, wat startte toen met dat hondengeblaf.
1: Ja.
0: Maar de tournees die volgden na de release van Ritual, die eindigden in vechtpartijen, gekibbel en overmatig heroïnegebruik. Ja. Het nummer dat u daarnet hoorde was Mountain Song, kwam uit die eerste studioplaat. Het nummer werd als single op MTV losgelaten, maar de video werd door MTV geweigerd wegens full frontal nudity.
1: Oh.

Down the Valley, eigenlijk een traditioneel Amerikaans volksliedje dat in 1962 werd uitgebracht in een R&B-versie toen door Bert Burns en Solomon Burke. Otis Redding die nam het een jaar of drie later zelf nog eens op en deze keer als soul nummer natuurlijk. Het nummer werd ingespeeld door Booker T en de MGs, niet onbekend. En de blazers van de Marques, ook super bekend natuurlijk. Uit 1965 hoorde u Otis Redding met Down the Valley van het album Otis Blue. En dat is dan Otis Redding Sings the Soul. Trouwens, mede geproduceerd door die andere soul-legende Isaac Hayes.

0: En deze bluesman werd blind geboren in 1896 in Lawrence, South California. South Carolina.
1: Pits.
0: Blind Gary Davis, of ook gekend onder de naam Reverend Gary Davis. In de jaren 40 kreeg hij meer bekendheid als bluesartiest door de toenmalige American Folk Music Revival. Die piekte tot in de jaren 60. Zijn typische magistrale fingerpicking gitaarstijl kreeg veel navolging bij andere artiesten. En hij had ook een aantal beroemde studenten die bij hem les kwamen volgen.
1: Okay,
0: ja. Ja, man gaf fingerpicking bluesgitaar les. Zoals Dave Van Ronk, Rory Block, jazzgitarist Woody Mann, Larry Campbell, die onder andere bij Bob Dylan speelde, en Bob Weir van The Grateful Dead.
1: Okay.
0: Toch was het vooral armoedtroef voor Gary Davis. Tot in 1960 hij het aanbod kreeg om een LP op te nemen in de Rudy van Gelder Studios, die vooral eigenlijk ook bekend stonden voor opnames van jazzplaten. In New Jersey. Het werd zijn meesterlijke plaat Harlem Street Singer op het Prestige label, waarvoor hij een voorschot kreeg en die verschieten van $309. En ook de belofte dat hij de royalties kreeg voor elke verkochte LP in de US.

0: de band, progband eigenlijk, Colosseum.
1: Ja.
0: Daarnet hoorde u het nummer Going to Sit Down on the Banks of the River van Blind Gary Davis.

Ja. Het openingsnummer, ja, van hun album Goat. Uit 2024. Goat, dat zijn zeven mysterieuze Zweden die steeds in kleurrijke kostuums en gemaskerd op het podium staan. En een mix van afrobeat, krautrock, desert blues en psychedelische fuzz brengen. One More Death was dat van Goat.

0: Zo is een drum solootje als outro.
1: Ja, maar...
0: Ja, vreemd, maar het kan. Ja, dit was nog meer lekkers uit Zweden. Deze Zweed uit Stockholm, Sven Wunder, multi-instrumentalist, componist en producer. In 2025 kwam zijn vijfde studioalbum uit, genaamd Daybreak. Alle vijf platen zijn pareltjes, die zijn allemaal goed. Dus mag je gerust op uw wishlist zetten.
1: Ja.
0: Dit nummer Magnolia kwam uit zijn debuut LP Eastern Flowers uit 2019.

0: Jazz Boys is een Hongaars jazz hip-hop fusion trio uit Budapest. De band staat bekend om hun kosmische mix van jazz, zware hip-hop beats, improvisatie en vooral mottige platenhoezen.
1: Dat klopt.
0: Echt kitsch, die mannen. Maar goed, Jazz Boys met Mocap.

0: U hoorde de openingstrack Lonely Woman uit het album The Shape of Jazz to Come uit 1959 van Ornette Coleman.
1: Ja.
0: Het album wordt eigenlijk universeel beschouwd als een van de belangrijkste mijlpalen in de muziekgeschiedenis, omdat het de basis legde voor de free jazz en avant-garde jazz. Dus niet voor alle liefhebbers. Coleman brak met dit album eigenlijk radicaal met de traditionele wetten van de jazz. In plaats van te improviseren op basis van vooraf afgesproken akkoordenschema's, lieten de muzikanten zich leiden door melodie, emotie en onderlinge interactie. Dus eigenlijk, improvisatie voor een stukje. De bezetting was uniek omdat er geen piano of gitaar werd gebruikt en door het weglaten van een harmonie-instrument kregen de blazers alle vrijheid om buiten de traditionele toonaarden te treden.
1: Ja.
0: Het album werd destijds ingespeeld door een legendarisch kwartet. Ornette Coleman op altsaxofoon, Don Cherry. U kent hem wel misschien als vader van Nene Cherry en Eagle Eye Cherry.
1: Ja, ja.
0: Die speelde cornet. En Charlie Hayden op contrabas en Billy Higgins op drums. Het album zelf lokte zoveel heftige reacties uit bij de gevestigde jazz-iconen, gaande van minachting door Miles Davis. Hij vond dat Ornette Coleman een beetje niet bij zijn zinnen was. En Max Roach, die hem gewoon fysiek aanviel.
1: Oké.
0: Dus Lonely Woman, Ornette Coleman.
1: Ja.

0: Deze single werd in 1978 uitgebracht door de Britse postpunk band The Lines, White Knight. Lines and White Knights.
1: Ja.

Bobby Ogden on the piano. Thanks, Bobby.

0: 6, steel guitar. And ladies and gentlemen, I'd like to present Muhammad Ali.
1: Ja, Muhammad Ali, maar die werd van de plaat gehaald, want ze kregen last met, ja, ik denk met Muhammad Ali zelf, die niet wou dat hij verscheen op de plaat.
2: Okay.
1: Een laatste nummer uit mijn LP van de maand, dan 12 Golden Country Greats van Ween, dat dit jaar eigenlijk zijn 30ste verjaardag viert. En ja, ik ben toch nog eens gaan zoeken, maar de naam dus van die plaat, die verwijst dus niet naar het aantal nummers op de plaat. Mm-hmm. En dat vond ik net zo grappig,
2: ja.
1: Want dat zijn er slechts 10, maar ja. Zou dus verwijzen naar de 12 legendarische country sessiemuzikanten uit Nashville, bekend als... Ja, ze hebben die, Ween heeft die zelf, hebben die dan zelf de Shit Creek Boys genoemd. Ja, die Ween inhuurde om de instrumentatie te verzorgen voor de vocale achtergrondpartijen, zoals net ook Powder Blue, werd ook het kwartet The Jordanaires ingehuurd. Zij waren de vaste achtergrondstemmen van Elvis Presley tussen 1956 en 1972. En op dit nummer Powder Blue zingen zij ook een deuntje mee.
2: Ja. En zo zit ons programma er weer al op. Ja, het is echt bijna tijd. We gaan nog een heel klein stukje van een plaat draaien. Adrian Sherwood met The Garden of Inspiration. We zijn luid begonnen. We gaan er zin uit. Tot volgende week, zou ik zeggen.
1: Ja, tot volgende week.

Radio Centraal. Radio Centraal. Radio Centraal.

0: geen abecedarium vandaag, maar wel hijack door het amusementsbedrijf. Els ligt in de zon, tussen de palmbomen. Dus, en wij zitten hier in de gezellige studio van Radio Centraal te Antwerpen. Wie zijn wij? Eva en Caro.
1: Hallo.
0: Sorry, wacht. Hallo.
1: Hallo.
0: Voilà, bij deze zijn we van start gegaan.

0: Bastard.
1: Alphabet Aerobics van Blackalicious. En het eerste nummer was Alphabet for Analphabet van Kitchen and the Plastic Spoons. Dat is een zo'n wavepunk bandje of groep die blijkbaar toch wel populair waren in de jaren 80 tot 82. Ik kende ze niet. Dat was een leuke ontdekking. Dankzij ons thema van vandaag. Het abecedarium-thema. We werken dus niet rond een letter, zoals Els dat doet in haar programma. We gaan gewoon onze... We gaan het hier gewoon een beetje allemaal in de soep draaien. Misschien wel een lettersoep.
2: Over lettersoep gesproken, ik heb ook letterkoekjes bij.
1: Heerlijk. Dat kan misschien mee in onze soundscape. Ik kan er eigenlijk niet zo goed tegen, zo eetgeluiden.
2: Nee?
1: Nee. Er is een naam voor, als je daar niet tegen kunt. Ik zal hem subiet opzoeken. Wat doen we?
2: Zet nou een muziekje op.
1: Nog een nummertje. Van Divine Alphabet Rap. Sorry, ik zit hier weer. Foutje.

0: Met dit schrijven hoop ik u hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Indien u niet wenst
1: te reageren,
0: dan horen we het graag.

Misofonie is dus niet tegen bepaalde geluiden kunnen. Verkeersgeluiden kunnen soms stresserend ervaren worden. Piepende deuren,

0: het kinderliedje, het alfabet, de alfabetsong,
1: ja.
0: Vooral Amerikaans, denk ik, is eigenlijk dezelfde tune als Twinkle Twinkle Little Star. Now I know my ABC, Twinkle Twinkle Little Star.
1: Dat zal zo'n heel makkelijk akkoord zijn.
0: Geen idee welk akkoord dat is. Akkoorden hebben ook trouwens letters, hè?
1: Ja. En in het Engels hebben de noten ook een letter.
0: Ja. En waarom hebben wij dat niet? Want we hebben dan do, re, mi. Ja. Maar ik vraag me af, die andere landen die dat dan die letters gebruiken, hebben die dan geen do, re, mi?
1: Ah nee, die zijn anders, hè?
0: Oh, echt raar. We moesten weer speciaal doen.

0: Iedereen kent ook wel het NAVO-alfabet. En
1: het internationaal militair alfabet, daar wordt dat gebruikt. En ook voor internationaal geen spelfouten te maken. Wordt ook gebruikt voor luchthavens aan te duiden.
0: Hoezo?
1: Zo, elke luchthaven heeft zo'n code van 2 of 3 letters.
0: Ja.
1: En dat is ook in het NATO-alfabet. Dat is om dat geen misverstanden te hebben, dat je vlucht verkeerd gaat.
0: Ik zag ook dat er, dat er ook vlaggencodes zijn. In een artikel dat over dat NATO of NAVO-alfabet ging. Dus er zijn bepaalde zeer simpele geometrische vlaggen met geel, blauw, allee, zo heel simpele kleuren ook, die je van ver waarschijnlijk goed kunt herkennen. Ik heb dat nog nooit echt zo gezien. Maar bijvoorbeeld op een schilderij van William Turner is daar zo een gevechtsschip met zo van die vlaggen op. En dat heeft dan de boodschap... Dat is dan een hele zin dat eigenlijk geschreven is met die vlaggen.
1: Ah ja.
0: Iets als de Engelse mannen zullen... They will do their duty of zoiets, was het. Of... Je kunt ook met vlaggen in een bepaalde houding. Maar dat zijn dan andere... Dat zijn dan niet die vlaggen, neem ik aan. Bepaalde houdingen zijn dan ook bepaalde letters. Dat is ook voor vliegtuigen, denk ik. Van op de grond wordt dan signalen gemaakt. En dan is er

zijn de initialen M.I. Lalo Schifrin heeft dat geschreven voor uiteraard de film

Een ander voorbeeld, wat ook geïnspireerd van lied dat ook geïnspireerd is op de Morsecode, is bijvoorbeeld de intro van Kraftwerk van Radioactivity. Die eerste tonen, dat is ook Morsecode. Dus. En dat spelt de titel. Een Belgisch nummer A-E-I-O-U van Alex de Vors en Charlotte Jacobs zetten we nu op.

0: Experimentele muziek van Belgische bodem. A, E, I, O, U. Oh.
1: X, Y, Z.
2: Let's say the ABCs.
3: De stad slaapt niet. Het leven blijft gaan.
4: The number you are calling, 878-600, has been...

0: leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. De stad slaat niet, het leven blijft gaan. Stad slaat niet, het leven blijft gaan. Stad slaat niet, het leven blijft gaan.
1: Has been changed. The new number is area code 805.

We hoorden de stem van Joanna Madclone. Vanavond zal zij een open podium, een open mic, zoals dat dan heet, in Archipel, in de Club Frigo, hosten. Dus wilt u op dat podium staan, zelf gewoon er naartoe gaan en breng uw inspiratie mee. En dat was een beetje een lokaal experimentje hier in de studio live. Eva en Caro, vervanging voor het abecedarium. Ah, ik had ook nog een gedicht klaargezet van de Nederlander. Ik kan even niet op zijn naam komen, dat het hier nogal veel tegelijkertijd is. Jules Deelder. Die had een programma op tv, ook een abecedarium. Die had ook een boekje gemaakt samen met een tekenaar, het ABC van Overwiet. Heel mooi vormgegeven. Dat is een collector's item geworden. En hij had ook een gedicht gemaakt met de titel Alfabet. Even kijken waar ik het heb gestoken. Hier komt het, Jules Deelder.

Alfabetisch. Alfabetisch gezien staat alles voor niets. Adam voor Eva, een auto voor fiets. Hel komt voor hemel, duivel voor God. Haat staat voor liefde, sleutel voor slot. Dood komt voor leven, donker voor licht. Zes staat voor zeven, maan komt voor zon. Dicht staat voor open, ledig voor vol. Beneden voor boven en tegen voor.

Dat was het vervangprogramma voor het ABCDarium deze week. We hoorden nog Liuda van de plaat Alpha Bettiere Majakovski of van Arlo. Sorry, dat verspringt hier ineens. Wim is ondertussen toegekomen van Webgang, zometeen. We hoorden nog dus Arlo Bigazzi samen met Flavio Ferri en daarvoor een klein stukje op de achtergrond met Jules Deelder zijn gedicht Ludovico Einaudi, ABC genoemd, een klassiek stuk. En dan zetten we nog een laatste minuutje op. Salutjes!

0: maar ik heb toch een zware orgasme gekregen hier in de orgel.
1: Ja, een finish. Ja. Als je dan een einde hoort in klassieke muziek, dan is het echt wel een einde. Maar niet het einde, maar het begin van deze. Maar scheer zo.
0: Ja, prut zit er nog wat in bij.
1: Ja, absoluut. Het is een zwaar weekend geweest.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over een figuur genaamd Marcel Dupré.
1: Oké.
0: Maar jij kent die al, hè?
1: Van horen zeggen.
0: Van vorige week, hè?
1: Ja, ja.
0: We hebben die vorige week César Frank laten spelen.
1: Juist. Josquin Dupré was een van de allereerste moderne muzikanten, zou je kunnen noemen, hè, die uit de Gregoriaanse
0: tijd kwam. Ja, dat je modern noemt.
1: Ja, nee. Absoluut.
0: Zal ik, ja, meestal zeggen ze zo.
1: In één...
0: Hè, rond 1890, ja, ja. Een paar dingen is 1880. Ja, ja, ja, Josquin, ja, ja. Dupré, ja, die eerste moderne. Ja, dat kan wel, ja, zijn. Ja. Proto-moderne muziek.
1: Ja, absoluut. Dat is het mooie aan klassieke muziek. Als je moderne noemt, waar, dan kan je zo in 1000 voor Christus belanden. Dus, nee, die Josquin Dupré, dat was de eerste die met dat, is dat contrapunt werkte, of met dus die Gregoriaanse zangen die vrij rechtlijnig gaan. Hij was de eerste die dat
0: en dat was een met de polyfonie dan waarschijnlijk.
1: Polyfonie, ja, dat, ja, is, ja, het, ja, woord, ja, dat, ja, is het woord. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dat was het eerste hoogtepunt in de Vlaamse muziek, denk ik. Want die kerels kwamen van Vlaanderen, maar werkten natuurlijk vaak aan het Italiaanse of het Franse hof. Mm-hmm. En zo, en die, ja, die trokken voor het eerst, trokken die eigenlijk de muzikale beleving open. Toch in de brave muziek. Want wat de volksmuziek deed, dat zal nog wel wat anders geweest zijn, denk ik.
0: Dat liep toen heel achter elkaar nog.
1: Ja. Ja, maar wat wij nu kennen, hè, dat zijn de brave nootjes van de kerk meestal. Maar toen...
0: Ah, ja, ja, ja, in de vroege tijd was het bijna de enige genoteerde muziek. Dus
1: voilà.
0: Uiteens dat genoteerd werd.
1: Voilà.
0: Ja, ja.
1: Maar wat er toen op de bruiloftsfeesten speelde, dat moet wel de moeite geweest zijn, denk ik.
0: Ja, dat kunnen we alleen nog zien op de Bruegels.
1: Ja, ja, ja. En dat zag je toch veel stukje wilder uit. Heel polyfoon. Nee, nee, goed. Afwijkend.
0: Ja, we hebben het Scherzo begonnen met... Ja, we al gezegd in welk programma dit is. Dit is dus wel het Scherzo in Fakra, Centraal op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus met de digitale radio Antwerpen. En stroming via radiocentraal.be. En we hebben net geluisterd naar nummer 4, Carillon van ZPS, opus 27, geschreven door Marcel Dupré, en gespeeld door Alessandro Perrin op het orgel van de Duomo de San Lorenzo Abano Terme Padua, Italia.
1: Oké. Okay. En is dat een... Hebben die al besproken zijn bio, kleine bio van die Dupré, Marcel Dupré?
0: Nee, ik heb dat hierbij.
1: Oké.
0: Okay. Hij is in hetzelfde jaar geboren als hij Liszt is gestorven, 1886.
1: Ah, okay.
0: Een heel memorabel jaar natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat was in Rouen. Rouen. Rouen. Kathedraal van Rouen, de schilderij.
1: Ah, Rouen, oké. Okay.
0: Of ja. Rouen, Rouen. Rouen, ja. Rouen, ja. Just. Ik weet niet hoe dat ze daar in het dialect zeggen. En hij leeft tot 1971, gestorven in Meudon, ik weet niet waar dat ligt, in ieder geval in Frankrijk, op 85-jarige leeftijd.
1: Mm-hmm.
0: En het was in zijn tijd een van de belangrijkste orgelvirtuozen van Frankrijk.
1: Oké.
0: Hij werkte eigenlijk verder op de romantische traditie, de Franse romantische traditie, die we dus vorige week met Frank hebben belasterd. Ja, Frank had er nog graag wat Duitse invloeden bij, maar was eigenlijk toch wel heel Frans. Vooral omdat Frank ook heel bekend was voor zijn improvisaties, Marcel Dupré ook.
1: Ja.
0: Nog befaamder dan Frank en Liszt en dergelijke.
1: Okay.
0: Nee, nog befaamder dan Liszt mogen we niet zeggen.
1: Ja, dan niet. Maar misschien lokaal in Frankrijk wel, natuurlijk.
0: Ja, in die tijd. Maar wel, ja, hij is een reïncarnatie van Liszt op orgel misschien, wie weet.
1: Okay. Ja, voilà, de geest van Liszt dwaalde over in het pasgeboren uit de buik gekropen manneke. Marcel.
0: De reden dat hij zijn talent zou kunnen ontwikkelen, komt niet van nergens. Want hij is... in een huis hebben geboren dat volledig rond muziek draaide. Echt alles rond muziek, dus heel het huis was gewoon een muzikaal aan het
1: doen. Was een orgel.
0: Nee, ja, dat komt ze beet nog. Op een gegeven moment kwam er inderdaad een orgel. Zijn vader Albert was al een gekende organist, koordirigent. De moeder was een celliste, pianiste en had de gave van het absoluut gehoor. Een absolute pitch of toonhoogte. Ja. Grootvaders waren allebei organisten, koorleider.
1: Een bitch.
0: Ja. Onkel Henri Dupré was een violinist. En bij zijn geboorte verklaarde de leraar van zijn vader, dat is Alexandre Guimond, al direct van, hij keek er 2 seconden in en hij zegt, die gaat organist worden, blijkbaar. Dat staat in de mythes in annalen geschreven. En dan even later, ook familievriend, we kennen hem al van vorige week, Aristide Cavaillé-Coll. Die noemde hem al Le Petit Prodige van orgelspel dat met hem als kleuter aan het toestel raakte.
1: Ik heb zo het beeld voor mij dat tijdens de geboorte van onze Marcel dat dan de vader daar op een gigantische orgel tegelijkertijd aan speelde.
0: Dat zou ik ook kunnen zeggen.
1: Op het moment van het uitpersen, tada!
0: Ik kon ervan uit dat de moeder aan het zingen was.
1: En de moeder aan het zingen. Heel polyfoon.
0: Dus ja, het is echt wel in het muzikaal milieu gedropt. Op 7-jarige leeftijd, 1893, heeft hij voor het eerst voor publiek opgetreden. 96, 10-jarige leeftijd, werd die muziek allemaal vergroot. En werd daar dus echt wel gewoon een orgel ingedropt. En dat is heel tekenend geweest voor Marcel Dupré's carrière, want hij was er enorm door gefascineerd, tot het obsessieve toe.
1: Ja, ja.
0: Van een jongs af aan. Dat heeft inderdaad zijn muzikale carrière wel heel sterk getekend. Want hij is effectief. Hij heeft alles gedaan van compositie en dergelijke, maar zijn orgelwerken en zijn orgelspel, daar is hij echt voor gekend.
1: Ja, ja, ja.
0: Want iedereen kent hem natuurlijk. Hè.
1: Maar ja, de Marcel. De Dupré. Misschien een orgeltje.
0: Ja, blijkbaar had hij dan ook een grote aanleg voor echt geconcentreerd te studeren op zijn muzikale stukken, want op jonge leeftijd dan kregen we instructies van zijn vader en van de leraar van zijn vader. En die studeerde hem zo goed in dat hij wel heel snel vooruit ging. En op zijn, in 1899, 11-jarige leeftijd, werd hem toegewezen als organist in de kerk van Saint-Vivien in Rouen.
1: Ja, oké.
0: Dus dat is wel redelijk vroeg, zou ik zeggen. Hij begon ook al vroeg te componeren, ook in verschillende genres, dus niet alleen orgel, maar ook instrumentaal, vocaal, piano, kamermuziek en zo verder. Bijvoorbeeld zijn bekende cantate La Vision de Jacob werd geschreven in 1909 en zitten we op 15-jarige leeftijd.
1: Oké.
0: En dan vanaf zijn 20 ongeveer, 1905, dan begon hem al zijn eerste prijs voor piano op het conservatorium. Op zijn 21-jarige leeftijd, 1906, Charles-Marie Widor, heel bekende componist in Frankrijk, wees hem al aan als opvolger in de kerk Saint-Sulpice. Dat is al wel wat, hè. Misschien moeten we even wat muziek luisteren.
1: Want wat heb je
0: aan het aframmelen, hè?
1: Ja, wat heb je voor dit programma? Je hebt dan een aantal stukken van Marcel Dupré.
0: Ik heb een aantal stukken van Marcel Dupré en ook van Liszt.
1: Oké.
0: Liszt, orgelstukken van Liszt. En toen hebben we al een paar keer Liszt gehad, maar nog geen orgelstukken.
1: Oké.
0: Aangezien we het nu over Marcel Dupré hebben en dat Liszt een beetje in de schaduw staat, kunnen we misschien een werk van Liszt luisteren?
1: Ja, een beetje afwisselen dan, ja.
0: Ja. Heel bekend werk, prelude en fugue op de naam BACH of Bach. Dat is met catalogus nummer S62. In 4 delen, eerste prelude, tweede de fugue andante, de derde... Nee, eigenlijk klopt dat niet helemaal. Ze hebben deze cd opgedeeld in 4 delen, maar het zijn eigenlijk 2 delen, een prelude en een fugue. En de fugue heeft 3 snelheden, een andante, een allegro en een maestoso.
1: Oh, okay.
0: Ja, met hier staat dan deel 1, 2, 3, 4, maar het is eigenlijk fugue en dingen, niet echt deel 1 en deel 2. Maar soms gebeurt er wel op cd's dat degene dat de titels intipt... die goed nakijkt hoe dat de compositie eigenlijk echt...
1: Ja. Zeg, en hier ben ik weer met mijn pseudo-naïeve vragen. Een fugue, wat is een fugue?
0: Dat wel zit gelicht zijn. Het is eigenlijk de voorloper van de sonate, waarbij de die geëxposeerd wordt in het begin en dat er daarna op eigenlijk op gevarieerd wordt. Ah, gevarieerd, niet gevarieerd in de zin van de variaties, maar meegespeeld wordt. Super, dingen. Het is niet... Ontwikkelen.
1: Ah, ja.
0: Ontwikkelen. Dus een basisthema wordt ontwikkeld. En de sonaten is daar een veel verder uitgewerkte vorm van dan eigenlijk. Just. En fugue gaat meestal vooraf gegaan worden door een prelude.
1: Oké.
0: Okay. Prelude is echt ook een vorm op zich geworden.
1: Oké.
0: Dus een aantal componisten, moderne componisten, Debussy is er bekend voor hem. Bijvoorbeeld preludes geschreven, eentje in elke toonaard.
1: Just, ja. Want fugue is ja, de stam, de Germaanse taal, dat is onze voeg eigenlijk. Het is het Duits woord voor voeg, zelfs een fugue.
0: Welke voeg? Toch niet de bruinvoeg?
1: Dat laten we helemaal aan de fantasie van de presentator en de luisteraar over. En aan de muziek zelf natuurlijk. We gaan eens naar die voeg luisteren.
0: Nee, het is BACH. Ja, BACH, een Frans liest. Even kijken. Het is gespeeld door een dame genaamd Anna Victoria Baltrush.
1: Mm-hmm.
0: Het is vrij recent. We zijn even aan het kijken. 2021. Oh, wacht even. Sorry, nee, 2021 was de uitgave die we daarnet hebben gelusterd. 2022.
1: Ik telde op.
0: 2022. En even kijken. Het stuk is geschreven. Oh, ik heb eigenlijk over list vergeten. Een datum van een stukje, maar dat is wel wat ze beter wel even zeggen.
1: Ja.

0: setlist met de prelude invoegen op de naam B.A.C.H. Dus dat melodieke, dat kenmeisje wat men begint en eindigt.
1: Is eigenlijk een, ja, een weergave van Bach zijn.
0: Si, la, do, si, mol.
1: Ja. Nice. En ja, het is een soort oer-orgelstuk, hè. Dit kan je wel stellen. Als je nu denkt aan een romantisch, zwaar, prachtig orgelstuk, ja, neem dan deze.
0: Ja. Heel veel orgelstukken van Liszt.
1: Ja, fenomenaal. Heb jij info over welk orgel? Want dat is dan ook altijd belangrijk, hè? Het is echt een instrument dat gebouwd moet worden en de klank wordt enorm bepaald door omgeving en door materiaal en door de bouwer, de maker ervan.
0: Ja. Het is het grote orgel van de Hofkirche in Luzern. Dus de hofkerk van Luzern in Zwitserland.
1: Oké, ja.
0: Er staat niet bij wat de makelij is. Ik heb alle details, ik kan alle de dispositie helemaal uit de doeken doen, als je wilt. Het is een heel pagina, hè, met alle klanken dat je uit de orgel kunt krijgen. Er staat geen maker bij. Nee. Ja, dan zal dat wel geschonken zijn door God.
1: Ik klik en ik vind enkel van de Hofkirche in Luzern Duits. En dat is de, maar het is een monumentales instrument met rond 7500 pfeifen. Mm-hmm. 103 registers. Jezus.
0: Ik heb ze hier allemaal, ik kan ze allemaal opnoemen.
1: Oké, begin jij alvast. maar de erbouwing, het oorspronkelijke, zou van al van 1640 tot 1648 geduurd hebben, van een zekere Johann Geisler, in Salzburg gebouwd. En de ombouw is in 1858, 1862 gebeurd door een Friedrich Haas en Friedrich Goll.
0: Heel interessant is dus dat orgel. Dat werd blijkbaar goed onderhouden en uitgebreid met een tijd. En ik kan u zelfs vermelden dat er in het orgel een MIDI-recorder zit in.
1: Oké.
0: En MIDI neemt eigenlijk aanslagen, toetsaanslagen op. Wat eigenlijk wil zeggen dat het eigenlijk een... dat vermoedelijk het orgel zichzelf kan bespelen.
1: Wow, oké. Dat je een programma kunt sturen en dat hij dan begint...
0: Of ook opnemen, hè. Dus je speelt en die neemt al een noodaanslagen op en die... Zit die noodaanslagen eigenlijk terug. Een beetje zoals de pianolessysteem, maar MIDI zei, is in de jaren tijd ontwikkeld systeem om...
1: Dus eigenlijk is dat de ultieme de cap-orgel.
0: Ja. Het komen is ook, dus als je een andere synthé, dan kunnen die met MIDI aansluiten enzovoort. Dan kunnen die allemaal altijd... Dus je kunt... Ja, de orgel is dus MIDI. Je kunt er zelfs op sequencen, je kunt er eigenlijk...
1: Maar dat is dan waarschijnlijk even aan de kenste, want hier staat ook beroemden, improviseerden, orgelwitteren. Ze zijn heel trots, de Duitsstaligen, op hun orgel daar in Luzern.
0: Het zit zelfs een elektrisch echo-werk in.
1: Om nog meer kerkgevoel te geven. Oké. Ja, die zijn ervoor gegaan. Ja, en dus de laatste ombouw was ook van 1972 tot 1977.
0: 77. Amai, als ze toen die MIDI erin hebben gestoken, dat was ze heel vroeg.
1: Ja.
0: Het is normaal begin jaren 80 ontwikkeld.
1: Ja, en dan staat er ook nog tussen haakjes. Sowie Ergänzungen bis 2015. Dus waarschijnlijk...
0: Nog een paar toevoegen. Ja. Dat kan in 1977.
1: Dat is wel heel vroeg. Ja. Oké, Liszt. Ja, zalig. Ja. Zalig.
0: Ja. We waren bezig met Marcel Dupré, zeker, hè?
1: Mm-hmm.
0: Even kijken, dus dat was even zijn jeugd al geschetst tot zijn 21 jaar. Wordt hem dan al door wie door gekozen werd als zijn opvolger, als het zo ver was. Dan, in 1916 tot 20, dan heeft hem een Louis Vierne in het grote orgel van Notre Dame in Parijs al vervangen. Die kerel die was in behandeling voor zijn ogen in Zwitserland. Misschien wel in Luzern, wie weet.
1: Oké. Ja.
0: En dat was eigenlijk het begin van Dupré's internationale carrière, want in 1920 dan zat hem voor het eerst in Engeland. Hij heeft hem gespeeld in de Royal Albert Hall, in aanwezigheid van de koninklijke familie, wauw.
1: Oh
0: ja. dan 21 heeft hem de eerste Tour de Vees in Canada. En de Vees is meteen ook heel populair geworden.
1: Okay.
0: Vanwege zijn nogal

0: wacko improvisaties. Ah ja, wacko. Wordt me heel veel bekend geworden, dat op een gegeven moment reikt hem een aantal themaatjes aan en op die themaatjes heeft hem een vierdelige symfonie geïmproviseerd.
1: Oké, hopla.
0: Daar was hij blijkbaar redelijk geniaal in. Hij had ook een heel uitzonderlijk geheugen. Want in 1920 voerde hem het complete orgelwerk van Bach. Ik weet niet of je weet hoe groot de catalogus van Bach is.
1: Oh,
0: dat is enorm zijn orgelwerk. Ik heb dat al op plat en dat is echt... dan moeten niet een aantal platen, maar in centimeters beginnen te tellen. Dat is niet de moeite. Dus hij heeft heel dat orgelwerk, complete orgelwerk van Bach, uit het geheugen het gevoerd. Hij had hem dan een stuk of 10 concerties, Torgel van Parijs in het Parijs Conservatorium. Het was ook een wereldpremière, niemand had dat ervoor ook gedaan. In 1921 heeft hij dat ook nog eens gedaan en later in Canada. Dus op dat vlak.
1: Fantastisch, ja. What a guy.
0: Ja. Even kijken. Ja, voor de rest volgde hem dan Eugène Gigou op als professor orgel op het Conservatorium Parijs, even later. Wat hij dan lesgaf van nogal wat prominente namen. Hebben we vorige week gehoord, Jean Demessieu, hè, die heeft op orgel gespeeld voor ons, ook César Franck. Marie-Madeleine Durufflé, heel bekende orgelcomponiste. Olivier Messiaen, vorige week ook alweer. Qua orgel een monument.
1: Kijk eens, alles komt helemaal terug.
0: Er stonden nog wat namen opgenoemd die mij op zich nog niet veel zeggen. Jean Alina, Pierre Cochereau en Jean Guillou. Moeten we eens kijken wie dat zijn, hè.
1: Ja.
0: En die Widor die viel dan... Ah ja, dood niet meer. Hij stopte als organist in 1934, dus dan werd hem ook vast organist in Saint-Sulpice. Voor de rest zitten nog heel veel lege toeren. Tot 1939, Australië, VS. Tijdens de oorlog is hem in Frankrijk gebleven. En na de oorlog heeft hem nog eens heel het werk van Bach opgevoerd. In Saint-Philippe de Roule in Parijs. En dan, niet onbelangrijk, in 1954 stopte hij als professor orgel om directeur van het conservatorium in Parijs te worden. En die heeft dan ook een aantal innovaties uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een klavecimbalklasse. Want dat is ergens in de jaren 50 terug een herontdekt instrument geweest dat terug boven gehaald werd met restauraties en dergelijke. Ja, midden 20e eeuw eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja. Ja, prettig.
0: Nu kunnen we er oneindig nog over blijven palaten. Eigenlijk is dat een beetje zijn levensloop geschetst. Dan weten we wat positie het heeft. Dus eigenlijk geboren op het moment dat Liszt is gestorven. Liszt mag dan beschouwd worden als een van de grootvaders van de moderne stijl die later kwam. En hij is daar recht nagekomen. Dus, helemaal opgevoed in de romantische orgelstijl. Die op slag van orgel redelijk modern was. Want dat was een romantiek, een enorm modern instrument.
1: Ja. Het past ook helemaal bij de romantiek.
0: Via de orgel eigenlijk ook die eerste vroege... iets extreem, moet je noemen, iets... Het is een heel ander klankspectrum dat je dat hoort als vaak in de andere genres. Dus, kamermuziek durft dikwijls ook wel ver van het padje gaan. Maar...
1: Ja, het lijkt wel of het uitnodigt voor... alles die geven en heel het register op te zoeken. En er zijn dan heel veel registers, dan ook blijkbaar.
0: Ja, het is echt science fiction van de 19e eeuw.
1: Jij noemde het vorige keer een synthesizer, inderdaad.
0: Een gigantische synthesizer.
1: Ook nog, we hebben het al een tijd geleden erover gehad, maar ook nog altijd niet vergeten dat die eerste orgels met de hand of met menskracht werden aangeblazen. Dus het was niet voor de elektriciteit nog een knopje waar je dan het motorje kon opzetten. Nee, het was echt met trappen of met zelfs met een soort raderwerk zoals je wel eens een hamster ziet rondlopen of met jongetjes achter de schermen die blaasballen trappen of trekken of wat dan ook. Dus het was ook wel werken voor het orgel. Hij is overigens ook gestorven, hè, Dupré. Je zou het niet verwachten, maar zelfs zo iemand sterft. En dat zou zijn op Pinksteren 1971. In de namiddag bij hem
0: thuis. Dat was op 30 mei dan, Pinksteren? Of?
1: Je ne sais pas, hier staat Pinksteren. En het is blijkbaar tijdens dat hij nog eens zijn ochtend officie heeft gespeeld. S'morgens nog even orgel spelen, s'avonds, s'middag sterven. Mooi, hè?
0: Ik kan niet beter.
1: Goed gedaan. En ja, eigenlijk zou je dan iemand moeten vinden in 1971 die geboren is, die de ziel van onze Marcel kan overnemen.
0: Die vinden we wel. misschien moeten we een van zijn monumentale werken spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Le Chemin de la Croix, opus 29. Dus eigenlijk de staties van het kruis, hè, van de kruisgang.
1: Ja.
0: Ik dacht altijd dat het 12 waren, maar is in het 14, maar dat klopt, want inderdaad, de 12e gaat Jezus dood. En de 13e gaan ze hem van het kruis halen en de 14e gooien ze hem in de sepultuur, de dingen, zijn grafkelder. Nou, sepultuur is een ding zeker, een grafkapel. Voor deze.
1: Ik zie het heel graag, maar ik weet niet
0: echt. Dat is zo'n gebouwje waar dat...
1: Zeker. Ik ga heel graag naar Kerkhoven, maar ik weet niet of dat die sepultuur, dat echt een gebouwje dan is. Het is zeker een trash groove metal band.
0: Ja.
1: Die hadden we natuurlijk al. Het is nu eigenlijk eentje die ik niet... Maar dat stuk van, dat we nu gaan... het is letterlijk een grafkelder of...
0: Een grafkelder. Het is eigenlijk vooral de kelder. Dan, ja. Meestal staat er inderdaad een prieeltje boven om in de grafkelder te komen.
1: Juist. En in de taal, in het Latijn, is het begrafenis eigenlijk, het werkwoord. Een begrafenis. Ja, dat is een sepultura blijkbaar. Ja. En een lang stuk dan dat we...
0: Ik vind 54 minuutjes, hè, die met 14 staties. Ik weet niet wat iedereen ze kent, hè, maar... Jésus est condamné à mort, Jésus est chargé de la croix. Jésus tombe sous le poids de la croix.
1: Die hebben we meegemaakt.
0: Jésus rencontre sa mère. Simon le Cyrénien aide Jésus à porter la croix. Une femme pieuse essuie la face de Jésus. Jésus tombe à terre pour la deuxième fois. Jésus console les filles d'Israël qui le suivent. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est attaché à la croix. Jésus meurt sur la croix. En dan die laatste deel. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Et Jésus est mis dans le sépulcre. Dat is een sepultuur in zijn... Was dat dan in de grot? Of, ik was er eigenlijk niet bij.
1: Het is zelfs een beetje de vraag of het allemaal wel waar is, natuurlijk. Maar goed, het heeft veel inspiratie opgeleverd. Zo ook voor een M. Dupré van Frankrijk.
0: Ah ja, even vermelden. Het is gespeeld door Yves Castagnier op het grote orgel van de Notre-Dame van Parijs.
1: Oh, the big one. Oké. Okay.
0: Heb ik ten datum... Ja, na het geval van 2005, dus voordat het afgebrand was.
1: Just, <yeah. laughs>

U hoorde net de hele kruisweg van Christus. Le Chemin de la Croix, opus 29, geschreven door Marcel Dupré en gespeeld door Yves Castagnier op het grote orgel van de Notre-Dame van Parijs. Dat is een compositie van 1931. Het volgende stuk van Marcel Dupré dat ik klaar voor u heb staan, is de Suite in Fa Klein, iets later geschreven, laat in de Tweede Wereldoorlog, 1944, opus 39, van Marcel Dupré. Gespeeld door Alessandro Perrin. Dat is op het Italiaanse orgel van Padua. Van de dom van San Lorenzo Albano Terme. Het is een orgel gebouwd door Diego Bonato en ontworpen door Francesco Finotti in juni 1999. Een kerstversorgel. De suite. In Fa Klein, opus 39. Marcel Dupré.

De suite in Fäcklein van Marcel Dupré. Gespeeld door Alessandro Perrin. In en om het scherzo in Fäckruis Centraal op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus en gestroomd op radiocentraal.be te beëindigen. Spelen we nog een arrangement voor orgel van Liszt van een pianostuk van Frédéric Chopin. De prelude opus 28, nummer 4 in Mi Klein. En dat is gespeeld door, moet ik eens even kijken. Ik vind hem even niet terug. Anna Victoria Baltrush.

Hmm.

Goedemiddag, goedemiddag. Captain Brunch, Radio Centraal, 106.7, tweewekelijks programma. Vandaag, another freshly squeezed.

Thank you.

Oh,

Oh, my God.

Jezus.

show. Hey, Silver Lionel.

We zitten in West-Afrika. Je hoorde zo net Abdoulaye Diabaté met het nummer, wat was het? Was het? Ja, Sene. Dit komt uit zijn album Bende op het Cobalt Mali Cassette label uitgekomen. En daarvoor hoorde je Keba Keba. Dat is traditioneel muziek, ik denk uit Senegal, want de titel van het album is Casamance. En nu nog steeds uit Mali, of opnieuw uit Mali, Ali Farka Touré. Voyage is het laatste album dat na zijn dood uitkwam in 2023. En daaruit het nummer Sambadio.

Je hoorde nog Malinese Electric Blues. Raw Electric Blues from Bamako, zo staat op het album Lobi Traore. Veel te vroeg gestorven Malinese blueszanger en gitarist. En het nummer was Bidonga Fako. Uit een cd op het Kanaga System Crush label Lobi Traore. Nu naar Ghana, want vijf dagen geleden las ik dat er weer een muzikant, een Ghanese muzikant, die gedurende korte tijd furoren maakte in Ghana eind jaren 70, begin jaren 80, als funk-muzikant, afro-funk-muzikant. Is overleden. Het gaat over Robert Nieteiko Reindorf. De naam klinkt wat Duits, maar het is wel degelijk een Ghanees. Hij was 77 jaar, beter bekend onder zijn artiestennaam Funky Rob. Ditmaal geen highlife muzikant, hij speelde geen highlife. Nee, hij was helemaal geïnspireerd door muzikanten als Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Ray Charles. En hij wilde ook in die stijl dan zelf muziek maken. Leerde muziek eerst nog in Benin, leerde piano spelen. En zijn eerste optredens deed hij ginder, begeleid door de Polyritmo, de Cotonou en de Black Syntagos. Maar dan ging hij terug naar Ghana midden jaren 70 en zocht hij een geschikte begeleidingsband om zijn nummers te kunnen spelen. En die vond hij in Takoradi, in de Western Region van Ghana, in de Army Band genaamd Mactou. In Ghana hebben de meeste publieke instanties, instituties, politie en het leger en zo, die hebben, elke divisie heeft wel zijn eigen groep, orkest om de soldaten een beetje van ontspanning te voorzien. Het zijn vaak ook heel, heel goede muzikanten. En dus in Takoradi had de lokale divisie van het leger, die daar gelegerd was, zo zegt men dat toch zeker, een hele goede band van de Second Division, de Magnificent Musicians from the Second Division, vandaar de naam Mactou, onder leiding van Amponsa Roxon. Amponsa Roxon, zo was het. Een aantal van die muzikanten die waren ook muzikant bij de Parrots, een populaire highlife band in die periode, ook in de jaren 70. Maar het voordeel, als men ook in het leger ging en daar muziek speelde, men kreeg daar huisvesting, men kreeg er eten, men kreeg er gratis verzorging. Dus heel wat muzikanten speelden ook wel graag in een army band. Een hele uitleg om te vertellen dat we dus muziek gaan spelen van Funky Rob, die vorige week is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij bracht in totaal maar een drietal LP's uit in 77, 78 en 81. En toen was zijn rijk of zijn populariteit een beetje uit, omdat ook de muzikale smaak in Ghana veranderde. Men begon meer naar disco en popmuziek te luisteren dan naar zo de jaren 60 en 70 funk. En een beetje gedesillusioneerd verliet hij Ghana en vertrok hij naar Europa. Hij heeft dan veel jaar lang in Duitsland en Zweden ook gewoond, tot hij begin deze eeuw terug naar Ghana ging en daar een restaurant opende, het Hot Pepper restaurant. En dan, zoals vaak met ofwel vaker voorkomt bij muzikanten die in de jaren 70 heel populair waren in Ghana of in West-Afrika en dan helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, werden ze ineens ontdekt en opgepikt door westerse muziekliefhebbers, collectors, platenlabels, producers. En werden ze naar Europa gehaald om 30 jaar na datum, na hun grote successen in Afrika, ook concerten te gaan geven in Europa. Ook Funky Rob deed dat met een begeleidingsband. Hij heeft twee tournees gedaan doorheen Europa met twee verschillende Europese begeleidingsbands, maar die wel
helemaal in de stijl speelde van de originele Mac 2 in Ghana in de jaren 70. Hij heeft zo ook nog, ik denk in 21 of was 23 of zo, heeft hij ook nog een optreden gedaan in de Ancien Belgique in Brussel. Dat is heel veel gebabbeld, maar het is natuurlijk een kort muzikaal eerbetoon dat ik hier wil doen aan Funky Rob. En zijn LP's, of toch twee van de drie LP's, zijn de laatste jaren of de laatste 10, 15 jaar heruitgekomen op het Analog Africa label en op het Soundwave label onder meer. Misschien vergeet ik nog een label. En de eerste reissue was op het Analog Africa label in 2011, was dat toch al, dus 15 jaar geleden. Zijn allereerste LP, Funky Rob Way, en daaruit hoor je het nummer Boogie Down, Funky Rob.

sometime. I let it fly. Sometimes I did it slow.

time. I said, no, I need fast. It's not time. I need it slow.

Dale, dale, dale, dale. Ah, ah, ah, ah, ah. Dale. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Make It Fast, Make It Slow. Het titelnummer uit het tweede album van Rob, of Funky Rob, uit 1978 was dat. En hiervoor hoor je dus het nummer Boogie On uit zijn eerste album, Funky Rob, Rob Reindorf. Vorige week overleden, hij was 77 jaar. Nog een laatste nummer van hem, Funky Rob Way. Dus het nummer van waaraan hij ook zijn naam dankt, Funky Rob. Rest in peace.

Het fantastische Trio Majesty met hun orchestre Sosoliso en Il est méchant. Congolese rumba funk van begin jaren 70. Orchestre Sosoliso was een geweldig orkest. Opgericht door drie zangers. Die Trio Majesty vormde drie ex-zangers van... Die kwam van het orkest VV, Mataditi Mabele Lokomasengo en de derde op zijn naam kan ik nu heel eventjes niet komen. Gesquin, zo was het. Ik denk dat twee van hen al overleden zijn ondertussen. Ze waren heel populair in de jaren 70, maar even plots als ze opkwamen en populair waren, verdwenen ze terug van de scène na een conflict met Verkis en ook nadat ze uit de gratie van Mobutu waren gevallen. Volgende zaterdag Congolese muziek in La Louvière. Rediamissi speelt daar dan. Rediamissi was veel jaar lang een van de zangers, een van de beste zangers in Viva la Musica, de groep van Papa Wemba. En hij speelt er ook een hommage aan Papa Wemba. Dat gaat door in het Théâtre de la Louvière. Dans le cadre de Congolisation, dit weekend een festival in La Louvière, Congolisation. En daarop speelt dus Rediamissi om 8:00 s'avonds komende zaterdag, toch? Hè? Ja, 26/9. Je hoort hier Rediamissi uit een soloalbum dat hij, ik denk, eind jaren 80 opnam. Begeleid nog door Viva la Musica, of eind jaren 80, niet midden jaren 80, denk ik dat was. Mbongwana Yagi, Rediamissi en Viva la Musica.

Op één Congolees been kan je niet staan, daarom ook nog een tweede Congolees nummer van Le General Defao, El Big Star met Mboka ya Diogène. Dat komt uit zijn album Tremblement de Terre, die ook ergens, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90 uitkwam. Het is bijna 7:15, tijd voor nog eens een Bikutsi nummer van Gibraltar Dracus. Zijn album Zigili is dit Enying. Enying komt eraan.

Chief Osadebe, Steven Osita Osadebe en zijn Nigerian Soundmakers in Londen begin jaren 70. En we gaan er helemaal uit met nog een drietal minuten. Prince David Bull en zijn Professional Seagulls Dance Band of Nigeria. Dit was Afrobro voor deze week. Wat mezelf betreft, ik zal een maand afwezig zijn, maar de vervanging is in voorzien en in goede handen. De komende weken dus nog steeds Afrobureau, maar met Afrikaanse muziek gemengd met ook heel wat reggae. En over een dikke maand ben ik dan ook terug. Tot binnenkort.

Half negen geweest. Tijd voor Freakscene. Tijd voor Elian Radiek. Feedback Works. Gemaakt tussen 1969 en 1970. Tegenwoordig te verkrijgen als vinylbox. En we openen Freakscene en eindigen Freakscene daarmee. Vice versa, etc. Mix toe. Elian Radiek uit Feedback Works 1969 tot 1970. Welkom bij

In tegenstelling tot vorig bericht begint Frixin met Thor, Harris en Friends. Eliandra Diek was vorige week. Welkom bij Frixin.

Freakscene opende vandaag met twee keer Thor Harris. U hoorde Christmas Eve at the Wizard's House. Dat komt uit de Hidden Spiritual mini-LP van Thor Harris and Friends. Daarna Thor Harris en Bonner Kramer. Een gloednieuwe release op het Antwerpse Klankhaven-label. Thor Harris samen met Kramer, ook wel bekend van Chocobilly, Bonewater, Shimmy Disc en duizenden andere groepen. Ook op Klankhaven, Marielle Groven. Nieuwe release heet Sur le Bar. U hoort het openingsnummer daaruit. Marielle Groven speelt viool op deze release. Is een multi-instrumentaliste uit Canada en woont in Amsterdam. Nieuwe Klankhaven release, Marielle Groven, Sur le Bar, part 1.

Marielle Groven. Sur le bord. Canadese violiste. Multi-instrumentaliste. Residerend in Amsterdam en deze opname te verkrijgen via Klankhaven op de nieuwe release Sur le bord. Daarvoor Thor Harris en Bommer Kramer. Ook een nieuwe release voor Klankhaven getiteld V. Een paar weken geleden speelden we Dream Weapon 2 van Angus en Hetty McLeis. Per ongeluk op 45, dus u heeft de juiste versie nog te goed. Angus en Hetty McLeis, Dream Weapon 2. November 1965. Angus McLeis op bel en orgel, Hetty McLeis.

Angus en Hattie McLeish, Dream Weapon Part 2, opgenomen in november 1965. Alvorens we naar de nieuwe release van John McCohen en Maria Atti gaan, getiteld Ernst, op Oren Ambarchi's Black Truffle label, gaan we verder met Ambarchi zelf, een gloednieuwe release op het Drag City label, getiteld Cooked. En Ambarchi laat zich bijstaan door een sterrenlijn-up van Johan Bertling, Will Guthrie, Isaac Hedgeren, Michiko Ogawa, Marcus Pal, Frederik Rasten, James Rushford en Andreas Werlin. Het klinkt verrassend voor Ambarchi en het klinkt als volgt. Sleight of Hand komt uit Cooked, zo pas uitgebracht op Drag City. Oren Ambarchi.

U hoorde achtereenvolgens Slate of Hand van Oran Ambarchi uit gloednieuwe release Cooked voor Drag City. Daarna Maria Atti en John McCowan, de nieuwe LP op Black Truffle van Oran Ambarchi heet Ernst. En u hoorde Choraal. En om de freakscene voor vandaag af te sluiten, hoort u Naima van John Coltrane, louter en alleen maar omdat Slate of Hand ons daar erg doet aan denken. Dit was Freakscene voor volgende week tot volgende week. Dit was Freakscene voor deze week tot volgende week.

0: Goedenavond, dit is het programma Smegma op Radio Centraal.
1: I live in a house, I work at a job, I forget

Sylvan Esso is een Amerikaans electropopduo uit Durham, North Carolina, dat in 2013 werd opgericht. Amelia Meth is de zangeres van het duo. Nick Sanborn is de producer en zorgt voor de elektronische muziek. De weg naar het vijfde studioalbum van Sylvan Esso was een reis dwars door het land, ingeklemd tussen twee stormen, letterlijk zelfs. Amelia Meth en Nick Sanborn verlieten hun vertrouwde thuis in Durham, in de nasleep van orkaan Helene, eind 2024. En kort nadat ze zich in Los Angeles hadden gevestigd, werden ze omringd door de bosbranden van januari 2025. Het duo rouwde bovendien om het verlies van hun goede vriendin Jessica, die in 2023 plotseling overleed aan leverfalen. Als er één rode draad loopt door de nieuwe release, die Au Infinity heet, en Infinity is dan gewoon een liggende acht, dus een oneindigheidsteken, dan is het wel rouw. Het is niet zozeer een album over de dood, maar over het leven na een onvoorstelbaar verlies en het overwinnen van de pijn die zich maar blijft opstapelen. Het lijden van het lijden, zoals Meth het noemt. Er zit niets anders op dan er doorheen te blijven waden. Net als dat oneindigheidsteken in de albumtitel vormen de sobere, gefragmenteerde stukken garage rock Inditronica van Meth en Sanborn een lus van onvermijdelijk ongeluk waarvan ze zich afvragen wanneer het godverdomme ophoudt. Onze opener van daarnet, Entertainment and the Coca-Cola, is bijvoorbeeld een stuk vervormde, zweverige psychedelica. De gefragmenteerde zang van Meth vervangt haar wankele pogingen om de dag door te komen, gevangen in een waas van rouw. Sommige tracks voelen soms wat onaf, onvoltooid aan. Maar dat geldt tenslotte ook voor rouwen, lijden en het leven zelf toch wel. Een nette afronding zou niet bij Au Infinity passen, omdat dat niet eerlijk zou voelen. Sylvan Esso heeft niet geleerd de pijn te onderdrukken, in plaats van die uit te schreeuwen. En dat is ook niet de bedoeling. Er zal altijd meer pijn in het verschiet liggen, dat hoort nu eenmaal zo. Je kunt maar beter doorspelen, dwars door de pijn heen. Zo doen wij het dus ook maar hier op Radio Centraal. Hoogstwaarschijnlijk is deze plaat muzikaal gezien een luchtig begin van onze uitzending, maar dat is dus maar schijn. Nog vier tracks. On and On, Jessica, Plastic Sword en Ribbon, Sylvan Esso.

Jessica in the water, beautiful again. Jessica.

0: We did.
1: Dead Can Dance is een Brits-Australische neoclassieke darkwave band die in 1981 in Melbourne werd opgericht en veel succes kende, ook in België. In vervolg is de band zonder Liza Gerrard, enkel Brendan Perry nog aan het roer, met andere muzikanten en eventueel een koor erbij. Dead Can Dance is dus nu zijn soloproject geworden. In mei 2023 verklaarde Liza in een interview dat Dead Can Dance volgens haar nu echt voorbij was. Ze wees daarbij op artistieke meningsverschillen over het totstandkomingsproces van de Dionysus release en de samenstelling van de setlist tijdens hun laatste tournee. Ze vond dat deze situatie afbreuk begon te doen aan de onderlinge band die ze hadden. 3 maanden geleden, in juni 2026, vertelde Brendan dat hij en Liza na het eerste luik van de tournee grote ruzie hadden gekregen en sindsdien niet meer met elkaar hadden gesproken. Over de huidige status van de band onthulde hij dat Liza hem haar zegen had gegeven om zonder haar door te gaan. En 2 maanden geleden bevestigde Liza dat ze niet langer bij de band betrokken was, maar ze moedigde fans aan om de nieuwe gedaante van de band als soloproject van Brendan te omarmen. Wel nu, onder de naam Dead Can Dance, zijn er zo net apart 2 nieuwe tracks uitgebracht van elk zo'n 6 minuten, opgenomen in Griekenland. De titels zijn De Cicadas en Nada. U hoort ze in die volgorde. Dead Can Dance.

filmische muziek van Dead Can Dance. Componist Nicholas Pike heeft op 1 september jongstleden een geremasterde versie uitgebracht van zijn originele soundtrack voor de horrorfilm Parasomnia uit 2008. Getiteld Parasomnia Dreams of the Sleepwalker. Original Motion Picture Soundtrack. De film Parasomnia is een bovennatuurlijke horrorthriller uit 2008, geregisseerd door William Malone. De originele soundtrack van Nicholas Pike verscheen in 2011 in een beperkte oplage op CD via BSX Records. Deze versie nu duurt ongeveer een uur en bevat 25 tracks en we draaien er een tiental. De film wisselt constant tussen de echte wereld en een surrealistische, duistere droomwereld. Regisseur Malone financierde de film grotendeels zelf en leunde zwaar op een dromerige gothic-esthetiek die bij vlagen doet denken aan het werk van Guillermo del Toro. De film is in feite een duistere, macabere variatie op het klassieke sprookje van Doornroosje. Het plot draait om een zekere Laura Baxter, een jonge vrouw die leidt aan een extreme vorm van parasomnia, gebaseerd op het Klein-Levin-syndroom. Door een ongeluk in haar jeugd slaapt ze vrijwel haar hele leven lang en wordt ze slechts af en toe, heel af en toe, voor korte momenten wakker. Wanneer de jonge kunststudent Danny Sloan haar in het ziekenhuis ziet, valt hij als een blok voor haar. Hij ontdekt echter dat haar buurman in de kliniek, de affreuze seriemoordenaar en hypnotiseur Byron Volpe, is. Volpe gebruikt zijn bovennatuurlijke gaven om Laura's brein en haar nachtmerries te manipuleren. Om haar te beschermen besluit Danny haar uit het ziekenhuis te ontvoeren. Maar Volpe laat haar niet zomaar gaan en infiltreert haar droomwereld om hen grondig te terroriseren. Parasomnia, Dreams of the Sleepwalker, Nicholas Pike.

4 augustus was het precies 449 jaar geleden dat Black Shuck, de hellehond uit East Anglia, voor het eerst op opmerkelijke wijze werd waargenomen. Het is waarschijnlijk geen datum die in uw eigen agenda staat, maar voor Chris Spelton, alias The Breedling, vormt dit de belangrijkste inspiratiebron voor zijn nieuwe album A Strange and Terrible Wonder. Dus niet strange, maar strange, A-U, en niet wonder, but wonder. Dit is muziek die bedoeld is om te verontrusten, met een pikzwart palet van drones, synths en veldopnames, haalt Spelton een van de oudste parazoologische fenomenen van Groot-Brittannië naar het heden. Het album voelt alsof het is opgediept uit een moeras. Net als de meest effectieve horror laat het je achter met een knoop in je maag en een bijna masochistisch verlangen om het allemaal nog eens te ondergaan. Een niet aflatende spanning hangt in de lucht, al vanaf de eerste dreigende drones van de opener. Dread Herald. In de 10 daaropvolgende nummers roepen industriële kraak, kreun en glitchgeluiden een nachtmerrieachtig beeld op van de oostkust van het land. Tegelijkertijd is deze plaat zowel de beste als de slechtste reclame voor het toerismebureau van East Anglia. A Strange and Terrible Wonder is een compromisloze, bijtende plaat. Gedurende het hele album verstrengelen aanhoudende lage drones zich met hoge, doordringende digitale kreten. Ze roepen zowel het helse monster als de doodsangstige kreten van zijn slachtoffers op. In sommige nummers gebruikt Spelton schurende industriële resonantiepieken om muzikale jumpscares te creëren, een effect dat bijna irritant goed werkt. Het voorlaatste nummer, Leaden Fury, biedt even rust om vervolgens los te barsten in het meest cacophonische hele landschap van allemaal. Er zit iets verslavends aan de pure angst die deze opnames oproepen. Maar dat het album de spanning niet loslaat, is tegelijkertijd misschien een beetje de grootste zwakte. De meest memorabele horrorstukken danken hun werkelijk huiveringwekkende momenten aan een trage, weloverwogen opbouw. Door die momenten meedogenloos op elkaar te stapelen, neemt de kracht ervan enigszins af. Iets meer terughoudendheid had geen kwaad gekund. Maar een eeuwenoude volkslegende omvormen tot iets dat werkelijk verontrustend is, is zelfs zonder gunstige omstandigheden geen sinecure. Dat Spelton daarin slaagt zonder woorden of beelden, getuigt van een verontrustende overtuigingskracht. Wanneer al het andere is weggeëpt, is het laatste wat je op het album hoort trouwens zacht vogelgezang. Na 41 slopende minuten kun je dus weer op adem komen. The Breedling. We draaien 3, 4, 5, 6, 7 tracks. A Strange and Terrible Wonder.

David Tressel is muzikant, mysticus, schrijver en accelerationist. Een accelerationist, of in Nederlands versnellingsgezinde, is een aanhanger van het accelerationisme, een filosofische en politieke stroming die stelt dat het huidige maatschappelijke en economische systeem, meestal het kapitalisme of de technologische ontwikkeling, niet moet worden afgeremd, maar juist zo snel mogelijk moet worden opgevoerd om radicale maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Hoewel hij berucht is om zijn cynische, satirische en op complottheorieën gestoelde bespiegelingen, muzikale bespiegelingen dan, onder de namen Snog en Black Lung, is minder bekend dat Thrussell een diepe en blijvende belangstelling heeft voor het esoterische en occulte. De nieuwe release, The Reign of Dead Matter, uitgebracht in juni, is Thrussell's puurste en meest essentiële opname tot nu toe. Het is rituele muziek, muziek die tot stand kwam via rituele beoefening en bedoeld is voor rituele beoefening. Ontworpen en gecreëerd om luid te worden afgespeeld in de kathedralen van de natuur, galmend door oeroude bossen en geheime valleien. Het is het geluid van de stervende kosmos die herboren wordt. Een viering van het leven door middel van opoffering, vernietiging en vernieuwing. De opnames hebben live plaatsgevonden tijdens een besloten concert in de Melbourne Lodge van de Theosophical Society om middernacht op 21 december 2025. En ze zijn uitgebracht op het Ant-Zen-label van Stefan Alt, die gewoontegetrouw ook voor de hoesgrafieken, dus het hard work, zorgde. David Tressel, The Reign of Dead Matter. Drie fragmenten. The Process, Something Inevitable, and the Sorcerer's System.

Juxtapositions is een gezamenlijk album met elektronische muziek van Ian Body, ook de eigenaar van het DIN-label, en Scanner, of de Robin Rambeau. Deze maand uitgebracht via DIN Records op Bandcamp en als Digipack-CD in gelimiteerde oplage. Dit is hun eerste volledige studiosamenwerking, volgend op een live debuut in Manchester in 2022. Het betreft 9 naadloos op elkaar aansluitende tracks die samen één suite vormen, variërend van hypnotiserende ritmische pulsen tot sfeervolle ambient soundscapes. We komen op deze release volgende week terug, want het is te goed materiaal om het op een 7-tal minuten af te haspelen. We geven u alvast wel tot middernacht een voorproefje. Ian Body en Scanner, Juxtapositions. Tot volgende week.

Welcome down, de Cold Brain Special. De jongens van de Minnelelf zijn binnengesukkeld en zich aan het klaarmaken. Zet die schrijf. En om voor verzachtende omstandigheden te zorgen, zet ik even een nummer op van Bully Jordeau. Volgens mij komt hij van Brussel, allee, of zit hij in Brussel. En hopelijk worden die uitgenodigd door The Clue voor de release party op 5 november. Leon, fix het alsjeblieft. Oh, wacht hoor. Die moet af en die gaat aan.

0: Hallo, welkom bij de Mendel Elf op Radio Centraal 106.7. Funky Children.
1: Do you like funky? Yeah! Alright, do you like funky?
2: Yeah.
1: Let's go now. Gitaar!

0: Fantastic Cat van Takako Minekawa.
1: Welcome.
0: Ja, luisteraar.
2: Blowjob.
0: Bruce Haak. Binnen 10 minuten komt onze gast naar de studio. Zijn naam is Bisco. En we zullen het programma verder zetten in het Engels. The living part of life is just a blowjob. Binnen 10 minuten dus.

Jean-Jacques Perret met Gossipo Perpetuo. En de volgende nummers, de volgende twee nummers, zijn twee nummers van het nieuwe album van The Clue, de Antwerpse band. Hun album heet Vanity Fair en het is exact vandaag uitgekomen. En dit nummer heet Slow Cooking, Fast Life.

Zoals jullie misschien al merken, is onze gast te laat. Ze zijn genoodzaakt om met de roeien te riemen die we hebben momenteel. En dat is gewoon wij met elkaar, Donald en ik, tegenover de wereld, tegenover Radio Centraal, tegen de bazen van Radio Centraal, die ons met kettingen vasthangen en vastgrijpen. Tegen de wereld. We hopen dat Bisco snel komt.

hebben mogelijk met een sabotage te maken. Onze gast blijft afwezig. Of het opgezet spel is. Is het gedaan om ons te plagen? Of ons op onze plek te zetten? Zullen we helaas niet in deze uitzending kunnen zeggen. Ondertussen luisteren we naar Isolé met het nummer Rest. Dat kunnen we wel doen in de tussentijd natuurlijk. Een beetje rusten.